30.000 bezoekers. Een van de grootste christelijke festivals van het Verenigd Koninkrijk. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij het registreren en controleren van migranten in Ceuta. Ook willen ze extra tolken voor het vertalen van gesprekken. De Spaanse exclave bij Marokko werd een maand geleden door tienduizenden mensen bestormd. Frontex bood eerder al hulp aan, maar die werd toen door Spanje geweigerd. De Britse overheid heeft een tijdelijk exportverbod ingesteld voor een schilderij van Rembrandt dat in particuliere handen is. Het ministerie van Cultuur probeert te voorkomen dat het schilderij van de Nederlandse grootmeester naar het buitenland vertrekt. Het gaat om het portret van Catharina Hoogzaad, geschilderd in 1657. Het Britse ministerie van Cultuur hoopt met het verbod te regelen dat een Brits museum het werk koopt, zodat het schilderij in eigen land kan blijven. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar 16 graden. In de ochtend een tijdje droog met zon. In de middag opnieuw regen en zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

lek. Als alleen maar Nike. Tek, tek, zet wat aan de kant. Stek, stek. Alles hier is nonchalant, doe niet eens mijn best. Fresh. Maar Lens, je haait toch? Het is oké. Okay.

Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. Trump staat onder druk om iets te doen aan de hoge benzineprijzen in zijn land, die flink zijn opgelopen sinds de oorlog met Iran. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. Ze zegt dat deze de staatskas $209 miljard oplevert. Eindhoven Airport gaat onderzoeken of de beveiliging nog wel voldoet aan de geldende eisen. Aanleiding hiervoor is een incident donderdag waarbij een vrouw dwars door de omheining reed en bij de geparkeerde vliegtuigen belandde. Volgens Omroep Brabant ging het om een verwarde vrouw die naakt achter het stuur zat. De Koninklijke Marechaussee laat vandaag weten dat de situatie snel onder controle was. De verwarde vrouw is niet aangehouden. Eindhoven Airport gaat nu onderzoeken of de veiligheidsprotocollen nog voldoen. In Engeland is een 41-jarige man omgekomen door een ongeluk tijdens het Big Church Festival. Een groot bord, onderdeel van het decor van het podium, viel op festivalgangers, waarbij zeker 6 anderen gewond raakten. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het bord kon vallen. De organisatie van het festival heeft besloten het meerdaagse evenement te beëindigen. Big Church wordt jaarlijks gehouden en is met zo'n 35.000 bezoekers een van de grootste christelijke festivals van het Verenigd Koninkrijk. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met zon. En in de middag komt er opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

zie je hoe ik doe met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, ga dat zien we tonight. Ik was een zocht in een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. Ze zegt dat deze de staatskas $209 miljard oplevert. De voormalige president van Ecuador, Lenin Moreno, is door een jury schuldig bevonden aan corruptie. Die acht bewezen dat Moreno is omgekocht in een zaak die draait om de bouw van een waterkrachtcentrale. Moreno zou er in zijn tijd als vicepresident voor hebben gezorgd dat het Chinese bedrijf Sinohydro de bouw mocht doen. In ruil daarvoor zouden Moreno en zijn familie tot wel $76 miljoen aan steekpenningen hebben gekregen. Paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo wordt onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat eerder ook. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met zon en in de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Nepal heeft specialistische hulp nodig uit het buitenland. Het gaat vooral om technische hulp waar het land zelf geen expertise in heeft. Ze hebben mensen nodig die slachtoffers uit tunnels kunnen redden, communicatieverbindingen kunnen herstellen en specialisten die DNA-onderzoek kunnen doen en weten hoe je gevonden lichamen moet bewaren, zegt de minister van Buitenlandse Zaken daar tegen persbureau Reuters. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. Ze zegt dat deze de staatskas $209 miljard oplevert. Eindhoven Airport gaat onderzoeken of de beveiliging nog wel voldoet aan de geldende eisen. Aanleiding hiervoor is een incident donderdag waarbij een vrouw dwars door de omheining reed bij de geparkeerde vliegtuigen belandde. En volgens Omroep Brabant ging het om een verwarde vrouw die naakt achter het stuur zat. De Koninklijke Marechaussee laat vandaag weten dat de situatie snel onder controle was. De verwarde vrouw is niet aangehouden. Eindhoven Airport gaat nu onderzoeken of de veiligheidsprotocollen nog voldoen. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend is het een tijdje droog en zonnig. En in de middag opnieuw regen bij 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Alicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het dodental in Nepal is opgelopen tot zeker 626, meldt de politie daar. Ondertussen wordt er nog flink gezocht naar slachtoffers. De Nepalese minister van Buitenlandse Zaken heeft aangegeven dat ze daar specialistische hulp bij nodig hebben uit het buitenland. Het gaat vooral om technische hulp, waar het land zelf geen expertise in heeft. Zo hebben ze mensen nodig die slachtoffers uit tunnels kunnen redden, communicatieverbindingen kunnen herstellen en specialisten die DNA-onderzoek kunnen doen. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. In Engeland is een bezoeker van het Big Church Festival omgekomen. Het ging mis toen een groot bord op festivalgangers viel, dat onderdeel was van het decor van het podium. Zeker 6 mensen raakten gewond. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het ongeluk kon gebeuren. Paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld, met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo werd onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat eerder ook. Het weer, de ochtend begint droog met wat zon. In de middag opnieuw regen en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: blijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
1: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
2: Heb je metaalafval liggen? Maak er geld van bij Metalimex in Rotterdam. Voor koper, aluminium, ijzer en meer. Al meer dan 100 jaar een vertrouwd adres voor bedrijven en particulieren. Metalimex.nl.
3: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
4: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
3: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
5: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.

0: 29 augustus. More than Nordin.
1: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst, naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poot diep in de klei onderzoek doen, naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
2: Toen ik hoorde dat Nieuw Vaarwater mijn schuld van ruim 20.000 euro wilde aflossen, dacht ik eerst, dat kan toch niet? Maar het was echt zo. En nu maak ik een nieuwe start.
3: Nieuw Vaarwater helpt Rotterdammers aan een nieuwe kans. Zonder oordeel en met oog voor jou. Woon jij in Rotterdam en heb je geldproblemen? Zet vandaag de eerste stap. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
4: In deze dramaserie volgen we de levens en uitdagingen van de studenten van het Stadse Fort Alpha en het provinciale MBO Oostland. Door een ingrijpende fusie komt alles onder druk te staan. Vriendschappen, liefdes en toekomstplannen.
5: Alpha-studenten luisteren niet naar Oostlanders.
4: Stream Fort Alpha, nu gratis op NPO Start.
6: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het dodental in Nepal is opgelopen tot zeker 626, meldt de politie daar. Ondertussen wordt er nog flink gezocht naar slachtoffers. De Nepalese minister van Buitenlandse Zaken heeft aangegeven dat ze daar specialistische hulp bij nodig hebben uit het buitenland. Het gaat vooral om technische hulp, waar het land zelf geen expertise in heeft. Zo hebben ze mensen nodig die slachtoffers uit tunnels kunnen redden, communicatieverbindingen kunnen herstellen en specialisten die DNA-onderzoek kunnen doen. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. In Engeland is een bezoeker van het Big Church Festival omgekomen. Het ging mis toen een groot bord op festivalgangers viel, dat onderdeel was van het decor van het podium. Zeker 6 mensen raakten gewond. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het ongeluk kon gebeuren. En paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld, met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo werd onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat eerder ook. Het weer, de ochtend begint droog met wat zon. In de middag opnieuw regen en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: leeft natuurlijk een enorme Kapverdische gemeenschap. Maar hoe zorg je ervoor dat de verhalen, cultuur en tradities ook worden doorgegeven aan anderen? Nou, daar is Komjuntu voor. Zaterdag komt het event naar het nieuwe Luxor Theater met muziekverhalen, workshops en vooral heel veel Kapverdische cultuur. Vandaag bij mij in de studio, in de building. Ik heb Jasminda en Jane van Pont Zer Des in de studio.
1: Yes! Thanks for having us.
0: Sowieso welkom. Leuk dat jullie hier naartoe zijn gekomen. Ook natuurlijk in Rotterdam, je weet het. 010 represent.
1: Sowieso. Yes.
0: Ja, je bent samen met een aantal Kapverdianen, of Kapverdiërs beter gezegd, Pont Zer Des gestart. Waaraan merkte je dat hier echt behoefte aan is?
2: Ja.
0: Voor wie je wilt beantwoorden.
1: Ja, nou, ik ben ooit liep ik tegen het feit aan dat ik niet heel veel kon vinden over onze cultuur. Daarover ging ik in gesprek met vrienden en familie. En toen dacht ik, zou de rest van Rotterdam hier ook tegenaan lopen? En toen heb ik een onderzoek gedaan en daar waren toen meer dan 600 reacties op gekomen. Dus daaruit bleek dat de behoefte dus groter was dan alleen, zeg maar, mensen in mijn buurt.
0: Ja, precies. En waardoor komt die sterke link, zeg maar, met Rotterdam en Kapverdië? Waar komt dat vandaan?
2: Oh ja, dat heeft te maken met zeevaart. Als we kijken naar de geschiedenis van Cabo Verde, waren het voornamelijk zeemannen die de kans kregen om te migreren. Er waren ook andere migratiestromen, maar we zien dan in de 19e eeuw beginnen al eerst met de walvisvaart. En op een gegeven moment zijn er heel veel Kapverdianen dus ook naar Rotterdam gekomen, omdat hier ook een stuk vrijer was. En in de periode dat ze daar naartoe kwamen, dus in de jaren 50, jaren 60, zaten we wel in een dictatuur. Dus
0: in Kapverdië, zeg maar.
2: In Kapverdië, ja, inderdaad. Want de toenmalige dictator van Portugal was dan ook de dictator van Cabo Verde. En ja. Door ook de gebrek aan kansen en ook zoektocht naar een betere toekomst, zijn dus heel veel Cabo Verdianen ook in Rotterdam geland in de haven.
0: Wauw. Ik wist het eigenlijk niet, zeg maar. Ik wist wel natuurlijk met zee en je zijn natuurlijk een eilandengemeenschap, dus dan ben je veel op het water ook te vinden, neem ik aan. Ja. Dus vandaar wist ik het wel. Maar ja, jij gaf het net ook al aan van je kon eigenlijk niet veel vinden over de cultuur en dat soort dingen. Wat is iets wat volgens jou mensen in Nederland echt zouden moeten weten van de Kapverdische cultuur?
1: Dat we veel meer zijn dan gezelligheid en ketchupen. Want ja, het is wat je zegt. Hè. We zijn echt goed vertegenwoordigd in Rotterdam. Maar als je nou een gemiddelde Rotterdammer zou vragen, waar ligt Kapverdië? Het is trouwens Cabo Verde.
0: Ja, het is Cabo Verde?
1: Cabo Verde.
0: Cabo Verde.
1: Ja. Even om mezelf te corrigeren. Maar als je dat aan een gemiddelde Rotterdammer vraagt, dan sommige mensen denken zelf dat het in Zuid-Afrika, Amerika ligt. Of in, weet je, de Caribië.
0: Wow.
1: Heel veel mensen weten niet dat het bijvoorbeeld hoort bij Afrika. Wat zijn andere dingen die ze zouden moeten weten?
2: Ja, dat we best wel. We stonden eigenlijk aan het begin van heel veel dingen. Ja, de transatlantische slavernij begon eigenlijk bij ons. Mm-hmm. De eerste maatschappij gebaseerd op huidskleur. Maar als we dan ook kijken naar de manier hoe wij katoenen hadden verwoven, de manier hoe onze cultuur eigenlijk een manier is geweest van overleven, dat het onze identiteit eigenlijk niet mocht bestaan. We praten een van de oudste Creoolse talen die er is. Dus
0: we zijn echt moeten strijden, zeg maar, voor wat je nu hebt.
2: Wij zijn strijders.
1: En nog steeds, hè. Ja, maar het is echt zo. Het is echt zo. We moeten echt. Ik bedoel, wij zijn derde, vierde generatie Cabo Verdianen in Rotterdam. En wij zijn aan het strijden. Dat zegt al best wel veel wat de mensen hier voor ons hebben gedaan. Onze voorouders en onze ouders.
0: Ja, precies. En als we kijken naar aanstaande zaterdag. Want dan is het moment daar, 29 augustus, in het nieuwe Luxor Theater. Wat gaat er allemaal te doen zijn?
1: Oh. Zo, echt superveel. Komjuntu draait eigenlijk om het vastleggen, doorgeven en ontwikkelen van cultureel erfgoed van Kapverdië of Cabo Verde. Er zijn heel veel workshops te doen. Er is een panel talk. Er is een kids corner.
2: Ja, er is
1: films.
2: Er komt iemand uit Cabo Verde om te praten over het belang van onze Creoolse taal.
1: Ja.
2: En waarom we dat moeten vasthouden en waarom we dat officieel moeten maken. Ja. We gaan ook een introductie doen van ons spel.
0: Ja, ik hoorde net dat jullie hebben een bordspel gemaakt.
1: Ja, super tof. Wij liepen dus tegen het feit aan dat we niet echt iets tastbaar hebben waar we op kunnen terugvallen binnen onze cultuur. Als we meer willen weten of leren. Dus in aanloop richting het 50-jarig jubileum vorig jaar hebben we een spel ontwikkeld. Want we merkten dat heel veel gezinnen, families tijdens onze evenementen kwamen. En de kracht zit hem echt in dat het overgeven van
0: kennis
1: van generatie op generatie. Dus we hebben daar eigenlijk een spel voor bedacht, omdat we daar de magie in zagen. Van, weet je, als jij dan speelt met je kindje of met je oma, dan ga je dingen bespreken en uitwisselen die je normaal misschien helemaal niet zou horen.
0: Ja.
1: Dus vandaar het spel dat je op spelende wijze eigenlijk kan leren over de cultuur, maar ook over elkaar. Ik bedoel, mijn oma heeft ook bepaalde dingen verteld omdat ik het heb gevraagd.
2: Ja.
1: Dus zodoende ga je eigenlijk gewoon steeds dieper. En hopelijk leer je dan gewoon meer over jezelf, over je cultuur en je familie.
0: Wauw, dat is echt slim om een bordspel gewoon te beginnen. Want ja, wie houdt er nou niet van spelletjes spelen met de familie, met de fam? En tegelijkertijd leer je ook gewoon een superhoop dingen. Dus
2: ja,
0: keihard.
2: Precies,
0: ja. Keihard. Zaterdag 29 augustus, dan staat het in het nieuwe Luxor Theater helemaal in het teken dus van Capverdische cultuur, verhalen en muziek zoals je hebt gehoord. Kom junto. Dan gaat het plaatsvinden. Ik ga jullie alvast bedanken en een applaus geven.
1: Dankjewel. En thanks dat we hier mochten zijn. Ja,
0: sowieso. Thanks. Is er nog iets wat jullie willen meegeven? Misschien socials waar mensen nog dingen kunnen checken?
2: Ja, er zijn nog kaarten beschikbaar. Ja. Dus je kan je kaartjes nog halen. Volg ons op de social Zertien.
1: Ja.
2: En nog meer.
1: Iedereen is welkom. Dus het is niet alleen voor Cabo Verdianen. Ook voor mensen die meer willen leren. We hadden het net bijvoorbeeld over het voetbal. Alles wat er is gebeurd. Ben je nieuwsgierig naar de cultuur? Kom vooral zaterdag langs.
2: Zeker. En Sharon Nassivera.

0: Report.
1: Steeds meer kinderen krijgen een dubbele achternaam. Maar wat zou jij kiezen voor je kind? Dat zoek ik uit in Amsterdam.
2: Phonics.
1: Welke achternaam krijgt jouw kind?
3: Nou, ik denk van de vader, want daar ben ik van mijn eigen achternaam af.
4: De mijne. Wij hebben allebei best wel unieke namen. Ze vonden de mijne mooier.
5: Yildirim, mijn achternaam.
1: En waarom krijgt jouw kind jouw achternaam?
5: Omdat ik hem heb gemaakt en hij was in mijn buik.
6: Toch wel die van mijn man. Ik denk omdat het altijd zo is geweest dat ik gewoon vind dat dat hoort. Gewoon dat je de achternaam hebt van je vader en dat dat dan zo voortgaat door de familie. Ik hou best wel daar nog aan vast. Ja, tenzij die dus heel erg lelijk is.
7: Die van mij en mijn partner.
1: En waarom kies je voor een dubbele achternaam?
7: Ik denk als het gaat om een bicultureel persoon zijn, dat ik het ook wel belangrijk vind dat het heeft niet zozeer te maken met mijn familie naam door te kunnen geven. Maar mijn partner is bijvoorbeeld wit. Ik ben zelf van kleur. Dat ik het wel fijn vind dat als mijn kind ook een kind van kleur gaat zijn, wat voor manier het ook gaat zijn hoe wij kinderen gaan krijgen, dat zij daarin een keuze kunnen hebben van met welke achternaam identificeer ik mij het meeste.
1: Stel jouw partner zegt van nee, ik ben het er niet mee eens. Wie mag dan beslissen?
8: Lieverd, als hij nee zegt, dan is het niet mijn partner.
1: Er ligt dus nu een voorstel. Als ouders het niet eens worden over de achternaam, krijgt het kind automatisch beide achternamen.

0: je dat een goed idee?
1: Ik denk dat je daarmee niemand benadeelt. Als je in hij draagt allebei de achternamen. Dus ze worden allebei genoemd. Ik denk dat dat een hele goede compromis is.
2: Oh, dat is wel een oplossing, ja. Ja, dat zou ik fijn vinden. Dan is iedereen blij.
3: Het maakt het reizen met een kind ook makkelijker als jouw achternaam erin zit. Want als het zijn vader zijn achternaam heeft, dan wordt het ineens lastig als jij als vrouw alleen met dat kind op reis wil. Dus als het dan ook jouw achternaam heeft, heeft dat dan toch ook alweer voordelen. Dus dan maar allebei.
4: Ja, de een is niet per se beter dan de ander of zo. Je zou er gewoon uit moeten komen. En als je daar niet uitkomt, ja, dan allebei. Ja,
5: ja, dat lijkt me een heel goed initiatief. Dat hij niet alleen, want nu is volgens mij dat hij meteen van een man krijgt. Dus ik vind dit wel een beter alternatief.
0: Wat vind je ervan dat het nu zeg maar was inderdaad alleen van de man?
5: Ja, dat vind ik veel te ouderwets. Dat is echt niet meer van deze tijd. We zijn volgens mij inmiddels een stuk intelligenter, helemaal ook op dit gebied. Dus dat hoort niet meer.
6: Want waarom is het dat de man als eerste sowieso moet zijn? Dat, dus daar mogen ze nog wel even wat verder over debatteren.

0: Ja, Mika, als ik jou ga de goal optillen als ik niet daar ben. Dus ja.
1: Funnix. Dit weekend is Notting Hill Carnaval in Londen. Op social media zag ik al meerdere video's voorbij komen met dezelfde vraag. Mag je partner hier naartoe? Dus met die vraag ging ik Den Haag in. Mag je partner van jou naar Notting Hill?
0: Nee man, niet alleen man, ik zeg je eerlijk.
2: Nee, dat zou ik denk ik niet willen.
3: Ze leeft niet in de gevangenis, dus ja, het mag.
4: Nee, absoluut niet.
2: Oké, en waarom mag je partner daar niet heen?
4: Ja, nou, hem vertrouw ik wel, maar ja, je weet nooit wat andere mensen doen en wanneer er drank, alcohol in het spel is. Ja, stel je voor, we hebben ruzie of er gebeurt iets en hij is daar. Ja, je weet het maar nooit. Ik vind het gewoon geen fijn idee. Ik zou er niet fijner op slapen.
5: Omdat ik het niet een plaats vind om naartoe te gaan als je een partner hebt.
0: Hoe ik achter Notting Hill ben gekomen is, mijn moeder die was geweest en ze zei dat ze de hele dag mannen als wespen van zich af moest slaan. Dus ja, waarom zou ik mijn vrouw daar naartoe laten gaan, zeg maar?
2: Voor jou is het in ieder geval een no-go, maar als jij meegaat, mag ze dan wel gaan?
0: Jazeker, ik hou natuurlijk van de feest, ik hou van carnaval, ik hou van de culture en brazen.
2: Oké, maar stel jij gaat zelf, mag dat wel? Zonder je vrouw, hè? Kan dat?
0: Ik ben een beetje hypocriet, weet je, daarin. Ik denk dat ik gewoon, ja, als ik zou willen gaan, dat ik wel zou moeten kunnen gaan met de guys gewoon. Om een gezellige tijd te hebben.
2: Dus jij mag gaan, maar zij niet?
0: Ja, daar komt het eigenlijk een beetje op neer, ja.
6: Nee, ik vind niet dat als ik zeg dat hij niet mag gaan, dat ik dan wel mag gaan. Het moet wel gelijkwaardig zijn.
2: Wanneer gaat gezellig feesten voor jou te ver als het gaat om je partner?
3: Als we gaan dansen met andere mensen, gaat niet door de bocht, laten we dat later.
4: Ja, ik denk toch wanneer er intieme contacten komt met een andere dame.
0: Hij gaat niet achter mijn vrouwtje dansen of zo, op een sexy red of zo. Nee, dat gaan we niet doen.
5: Als mijn partner niet meer kan herinneren waar hij is. En als mijn partner bepaalde handelingen uitvoert die niet horen bij iemand die in een relatie zit. Noem bijvoorbeeld iemand zoenen. Op een bepaalde manier met iemand dansen. Ik vind dat dat natuurlijk niet hoort bij iemand die in een relatie zit. Tenzij je een open relatie hebt.
2: Ga je zelf daar ook naartoe?
0: Ja, ik ga zelf ook met mijn vrouwtje, man. Naar Notting Hill, ga genieten, ga samen chillen. Mijn vrouwtje houdt van uitgaan, ik hou ervan. Genoeg reden om het samen te doen, niet alleen.

I'm gonna change.

0: bijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
1: Heb je metaalafval liggen? Maak er geld van bij Metalimex in Rotterdam. Voor koper, aluminium, ijzer en meer. Al meer dan 100 jaar een vertrouwd adres voor bedrijven en particulieren. Metalimex.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza. En geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
3: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
2: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
4: Glory is terug met een uitzonderlijk evenement op zaterdag 5 september in de RTM Stage in Rotterdam. De regerend welterweight kampioen Chico Kwasi staat tegenover Deodor Hystorov in een epische trilogie. Ook kickbokslegende Errol Zimmerman komt weer in actie tegen Tarik Ozaro in een explosieve heavyweight clash. In de Glory Proving Ground Series strijden daarnaast de beste welterweights om een plek voor de welterweight Grand Prix in december. Miss Glory 109 niet. Exclusief te zien op Kijk. Ga nu naar kijk.nl.
5: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
6: Wow!
5: Is binnen 3 minuten geregeld.
6: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
5: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.

0: bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
1: Volg samen met Mathieu Hinsen de aanloop naar Sing & Dance Up. Het jaarlijkse concert voor en door basisschoolleerlingen van Stichting Meer Muziek in de Klas. Volg de repetities op de basisschool en geniet mee van het optreden in Rotterdam Ahoy. Met artiesten als Maan, Glenn Faria en Kim Lian. Sing & Dance Up. Vanavond om 6:30 bij Afrotros op NPO Zapp.
0: Nu bij Dirk. Joma maaltijdsalade. 400 gram. 1,89.

Lars Melitzen met het NOS-journaal. In Nepal en Tibet gaat de zoektocht verder naar slachtoffers van de overstromingen. Er worden nog bijna 2000 mensen vermist. Het dodental van de ramp staat op 623. Verreweg de meeste dodelijke slachtoffers vielen in Nepal. In Tibet vielen zeker 7 doden. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland. Bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Voor de wederopbouw in Nepal zijn enkele miljarden dollars nodig, zegt de minister van Financiën. Hij schat dat het gaat om 4 tot 5 miljard. De Verenigde Staten hebben een overeenkomst met Venezuela gesloten over olie, meldt president Trump. Afgesproken is dat de VS de controle krijgt over 65 miljard vaten olie uit het Zuid-Amerikaanse land. Volgens Trump worden de Amerikaanse oliereserves hiermee ruim verdubbeld. Hij staat onder druk vanwege de hoge energieprijzen in zijn land. De deal zou Venezuela meer dan 200 miljard dollar opleveren. Op een christelijk festival in Engeland is iemand omgekomen toen een groot bord omviel. Dat was onderdeel van het decor van het podium. Het dodelijke slachtoffer is een man van 41. 6 anderen raakten gewond, die zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het festival Big Church is een van de grootste christelijke festivals in het Verenigd Koninkrijk. Er wordt nog onderzocht hoe het kon misgaan. In IJsland mogen mensen zich vandaag in een referendum uitspreken over de Europese Unie. De vraag ligt voor of de regering weer moet praten over toetreding. IJsland meldde zich in 2009 als kandidaat-lid, maar ruim 10 jaar geleden stopten de onderhandelingen over EU-lidmaatschap. IJsland is wel lid van de NAVO. Het weer, de ochtend begint droog met wat zon, in de middag opnieuw regen en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Amsterdamse zomerbarbecue. Een dag waar Surinaamse en Amsterdamse cultuur samenkomen met eten, muziek, workshops, verhalen en genoeg andere activiteiten. Ja, de eerste editie is zaterdag 29 augustus en initiatiefnemer Ihsan Aladdin hangt aan de telefoon. Ihsan, goeie avond.
1: Goeie avond.
0: Ja, wat was voor jou de reden om juist nu de Amsterdamse zomerbarbecue te organiseren?
1: Ja, ik ben net 3 jaar weer terug in Amsterdam, dat is mijn stad. En het komt voort uit allereerst mijn liefde voor de stad. Amsterdam is de melting pot en ik wil dat graag echt weer zichtbaar maken, juist in deze tijd.
0: Ja, ook richting het einde van de zomer voelt ook misschien wel als een mooie afsluiter van de zomer.
1: Ja, precies. Dat is ook de bedoeling voor alle gezinnen ook die terug zijn en iedereen op vakantie.
0: Ja, wat gaan mensen zaterdag allemaal meemaken tijdens de eerste editie?
1: Allereerst een prachtige opening van onze host, Jeanette Shedda, een actrice, comedian en iemand uit de politiek ook. En er komt ook een show, een lezing van Glenn Durga van Durga's Dialoog. Morgan Knibbe is er, een regisseur die een Gouden Kalf heeft gewonnen.
0: Wauw.
1: En ja, nog veel meer.
0: Ja, en waarom heb je ervoor gekozen om naast eten ook ruimte te maken voor muziek, verhalen, workshops, activiteiten?
1: Ja, dat is wat Amsterdam maakt. Dat is hoe ik ben opgegroeid in de stad met heel veel cultuur, goede vibes, goede mensen, met allerlei roots. Dus ik wil dat echt zichtbaar maken. En ik realiseerde me tijdens het bedenken en organiseren dat het eigenlijk wel ontbreekt op deze manier. Dus ook echt met lezingen die ook decoloniaal zijn, antiracistisch. Maar dan wel voor iedereen. Dus wel toegankelijk en ook gratis juist.
0: Ja, ja. En is dit vooral bedoeld voor de mensen uit de Surinaams-Hindoestaanse gemeenschap? Of kan echt iedereen hier iets vinden?
1: Ja, het is voor iedereen. Het is voor iedereen.
0: Ja, dus maakt niet uit wat voor afkomst. Je kan gewoon daar naartoe gaan en genieten van alles en nog wat.
1: Zeker, zeker. Ja, dat ja. Is zeker zo. Alleen omdat ik zelf die roots heb. Ik ben wel gemengd, maar ja, ik ben grotendeels Surinaams-Hindoestaans. Dan ligt wel de nadruk daarop. Ja,
0: ja. Ja, ja, zeker. En wat hoop je dat mensen na zo'n dag hebben gevoeld of meegenomen?
1: Dat ze dichter tot elkaar zijn gekomen en tot de stad. Tot, ja, wat Amsterdam zo mooi maakt, maar ook wat Nederland zo mooi maakt. Juist die mix, dat het altijd ook een migratieland is geweest. Dat wil ik weer terugbrengen en vasthouden eigenlijk. En dat het ook alleen maar groeit en echt een deel wordt van het evenementenland in Amsterdam en in Nederland ook.
0: Mooi man, gewoon echt verbindend eigenlijk. Zoveel mogelijk mensen bij elkaar brengen en gewoon er een leuke tijd van maken.
1: Zeker man.
0: Keihard, keihard. Nou, zaterdag 29 augustus is dus de Amsterdamse zomerbarbecue. Je kan er gratis heen bij buurthuis De Bol in Amsterdam-Noord. Ihsan, dank je wel voor je tijd.
1: Ja man, jou ook bedankt.
0: En heel veel succes met de eerste editie, man broski.
1: Ja man, thanks bro.

0: Phonics Report. Als je bijvoorbeeld op straat bent of zo en een man probeert jou aan te raken, dan heb je tenminste nog iets van self-defense in jou. Phonics.
1: Boksen wordt steeds populairder, vooral onder jongeren. Ja. Maar waarom kiezen zij voor deze sport? Ja. Ik ben bij een boksschool in Amsterdam om te ontdekken wat boksen te bieden heeft. Waarom ben jij begonnen met boksen?
2: Ik heb normaal gesproken een drukke week altijd. En dan is het altijd lekker om in het weekend even los te gaan en even al je frustraties te uiten, zeg maar. Tijd voor jezelf en vooral.
1: Oké, en wat vind je zeg maar zo leuk aan boksen?
2: Het is heel anders dan bijvoorbeeld kickboksen. Mensen vergelijken het snel vechtsporten met elkaar. Maar boksen is natuurlijk meer met je, eigenlijk alleen maar met je handen. En het is ook met je voeten, alleen je deelt geen trappen uit. Je moet meer voetenwerk doen, dus je moet goed letten op welke stappen je zet. In combinatie met je stoten, zeg maar.
3: Er is geen toetredingsbarrière. Jong, oud, kort, lang, zwaar, licht. Iedereen is welkom. Boksen is een open sport.
4: Gewoon dat sparren vind ik vooral leuk om te doen, wat we hier vaak doen. Want dan gebruik je alles wat je tijdens de lessen geleerd hebt, dat zet je dan in, zeg maar.
5: Ja, het is uitdagend. Ik vind het heel uitdagend. Ik vind het leuk dat ik elke week wat nieuws leer. Van warming up tot verschillende combinaties. En ik vind dat ik het wel vrij snel oppak. Dus dat maakt het ook weer leuker om dan elke week een soort van uitdaging uit te breiden. En ja, alleen maar beter en beter te worden.
6: Geef hier in het weekend geven wij bokslessen aan verschillende levels. Mainly beginners inderdaad.
1: Waarom denk je dat boksen zo populair is onder jongeren?
7: Omdat jongeren vaak zoekende zijn naar hun eigen kwaliteiten. Een toekomstpad bewandelen wat nog onzeker is. En daar kan boksen, sport in het algemeen, een hulpmiddel voor zijn.
6: Zo de energie die de jongeren hebben, zo ook de ouderen die we in onze les hebben, is

0: en je geest. En boksen betekent voor mij life. Al de skills die erin zitten houden mij gewoon in movement.
1: Ja, en jij bent ook een van de trainers. Wat zou jij willen meegeven ook aan de mensen?
2: Als jij iets echt wilt, zeg maar, dan kan je het verwezenlijken. Begrens jezelf niet. Denk niet dat je het niet kan of wat dan ook. Als ze nog nooit hebben gebokst, dan zouden ze het een keer moeten proberen om de ervaring op te doen en te begrijpen wat het is en aan te voelen hoe het is.

0: En ja, ik heb hem al links en rechts voorbij zien en horen komen. Doorgestuurd gekregen van collega's. Mensen die zeiden van, je moet deze guys moet je gewoon checken. Je moet ze gaan beseffen. Nou, vandaag staan ze hier bij ons in de building. Give it up voor M-Boy en Mio.
1: Yes, yes.
2: We zijn er, man. We zijn er.
1: Hoe is het, heren?
2: Lekker, man.
1: Ja, goed.

0: Klopt, heerlijke dingen gedaan. Je krijgt ook shine. Mensen waarderen je ook. Topspul, Paas de Aux.
1: Yes, yes.
0: En zelfs de grote man, Rotjoch.
2: Heb je die guy gezien? Klopt. Er is een guy op social media nu. Hij zegt, ik spit elke dag tot Rotjoch man kans geeft. Moet wel.
3: Elke dag neemt hij
2: een first op.
3: Man. Volgens mij hebben we dit ook gehoord.
2: Hij post in ieder geval, ik weet niet of hij zegt, elke dag.
4: Is het M-boy?
3: Ja.
5: M-boy. Oh, maar hij is hard.
3: Nee.
5: Dat is old school, die old school guy.
2: Nee, oldschool niet.
3: Met die
5: vlechten, toch?
1: Ja. Ik heb het gehoord, hè, van de week.
0: Ja. Hoe voelt het om dat dan te horen?
1: Je
0: wordt erkend.
1: Ja, dat zijn natuurlijk wel de grote analisten van Nederland. Dus dan hoor je wel eens gewoon bevestiging van je bent er eigenlijk. Gewoon, je kan het niveau aan. Dus ik voel dat zelf nu ook, dus nice om hier te zijn ook. Yeah.
0: En begreep je ook wat iemand zei, oldschool?
1: Ja.
0: Begreep je wat diegene daarmee bedoelde? Want ik snapte het wel ergens.
1: Ja, nee, ik hip-hop is echt mijn ding. Dus ik ben die oldschool guy, man. Dus ik begrijp het helemaal. Yeah.
0: En Mio, hoe zijn jullie bij elkaar gekomen? Hoe kennen jullie elkaar?
6: Zijn wij elkaar gekomen door de kerk?
1: Ja.
6: Ja, we kennen elkaar door de kerk. We gaan naar dezelfde kerk. God sent voor schatten.
1: Hey.
6: Zo zijn we elkaar. Zoals we met elkaar in contact gekomen. We gaan gewoon praten eens een keertje.
1: Yeah.
6: Zoals een balletje gaan rollen.
0: En is het echt, zeg maar, je hebt natuurlijk een kerkgemeenschap. En vaak, wat ik mooi vind dan aan de kerk, is dat je ook een soort van jongerengemeenschap hebt.
6: Ja.
0: Zijn jullie zo bij elkaar terechtgekomen?
1: Ik denk, ik had een keer een tune van hem gehoord in de kerk. Want ik wist wel dat hij muziek maakte.
6: Ja.
1: Maar ik hoorde, die man is, hij heeft echt talent. Dus toen is een beetje, maar hoe zit je dan met muziek maken? En toen een keer in de studio, toen ging een balletje.
0: En hoe is dat proces dan in de studio? Want waar krijgen jullie inspiratie van om tunes te gaan maken?
6: Inspiratie?
0: Ja.
6: Zo, wie gaat dat zeggen? Ga jij zo kijken?
0: Ik ken elkaar natuurlijk van de kerk, dus je kan zeggen van de hogere macht dat je inspiratie krijgt.
6: Ah, maar sowieso.
1: Sowieso ook dat, zeker. Maar goed, ik denk ook, weerspiegelt ook wat je in je leven meemaakt. Dus ik denk een combinatie van beide, man. Ik denk dat het mooi is.
6: Gewoon denk wat ik zie, gewoon denk wat ik meemaak, wat ik voel op dat moment. En dat gewoon verwerken in mijn teksten.
1: Ja.
6: Zo verder gaan.
0: Ja.
6: Ja.
0: Je hebt afgelopen vrijdag hebben jullie een nieuwe tune gedropt.
1: Zeker.
0: Honest.
1: Honest.
0: Voor de mensen die hem nog niet hebben gehoord, waar gaat Honest over?
1: Honest is een tune die gaat over liefde.
6: Yes.
1: Wat je nu in de wereld ziet is toch wel een andere benadering van liefde. Is vaak vluchtig, toxic, one night stands. En wij willen gewoon de oprechte liefde laten zien. Dus vriendelijk, geduldig, duurzaam, weet je wel, de echte liefde. Vandaar Honest, toch? Hij kan met Honest.
6: Honest.
0: En als jullie zouden moeten kiezen tussen elkaar, wie is het meest honest? Die vertelt zoveel de waarheid dat het eigenlijk misschien af en toe zelfs niet goed is.
1: Maar ik denk dat ze gelijk, toch?
6: Ik denk ook wel gelijk daarin. Weet je wat toch?
1: Ik ben altijd eerlijk tegen hem, altijd.
0: Oh, tegen hem wel?
1: Ja.
6: Oh. Nee, ik geloof. Als we niet eerlijk naar elkaar zijn, kunnen we ook niet samenwerken.
1: Nee, precies. Ja. Ik denk gelijk.
6: Ja.
0: Ik vind het mooi wat je net aanhaalde van deze dagen is liefde best wel oppervlakkig eigenlijk.
1: Ja,
0: en
1: precies.
0: Ja, het is eigenlijk voor die snelle vluggetjes en dat soort dingen.
1: Yeah.
0: Maar jullie willen dat eigenlijk een beetje terugbrengen naar die oldschool tijden waarin...
1: Ja, zeker. Dat is het, man.
0: Ja? Ja.
6: Dat is ook gewoon leuker, snap je?
1: Ja.
6: Dan heb je zeg maar muziek met inhoud, snap je? In plaats van muziek met niks naar die mensen die zo kunnen.
1: Nee,
6: ik wil geen beef, snap je?
0: Maar ik snap wat je bedoelt.
6: Ja. Zeg maar gewoon, als je muziek leidt, dat je gewoon die gevoel van, dit is liefde, weet je?
1: Yeah.
6: This is what I need. Dit is wat ik ook wil.
0: Heeft 90's, tot nodig.
1: 90's love, tot begin 2000 love, man.
0: Ja.
1: Die kant willen we opgaan eigenlijk.
0: Hey, lekker man, lekker man. Ik denk dat het dan tijd is om die mensen ook dat te gaan geven.
6: Toch?
0: Ja? Als jullie ready zijn,
6: let's get it, bro.
0: Zijn wij het ook. En dan gaan we Honest live performen hier op Phonics. M-Boy en Mio. Let's go.
1: Let's get it. Hey.

0: Wauw. Heerlijk, man. Yes. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Wat gaat er binnenkort nog aankomen van jullie? Hebben natuurlijk pas een track gedropt. Maar wat zit er aan te komen, man?
1: Ik denk voor mij, ik wilde het ook hier gaan doen. Ik wilde gaan reageren op het stukje fragment eigenlijk. Dus,
0: oh, van Rotjoch?
1: Ja, ja, ik heb het getaped, dus ik wilde het eigenlijk hier gaan opnemen. Dus voor wat content maken hier zo.
0: Ja, toch?
1: Ik
0: denk
1: dat komt eraan, denk ik. En ik ben ook bezig met nieuwe tunes. Dus dat... Ik wil aan de bak gaan, man. Ja, ja.
0: Kom
1: aan. Yes.
2: En voor jou? Ik zou zeggen, als je wilt zien wat ik allemaal ga doen, volg mijn socials. Ik ga er alles op zetten. Dus jullie gaan nog van me horen, man. Social 2027, 26 is mijn season.
1: Yes.
0: Wat zijn de socials? Waar kunnen ze je checken?
2: Op Shamirio Willem. Daar zal dus mijn Insta, daar gaat alles. Staat mijn linktree, daar kan je in kijken. En dan kom je overal.
0: En Amboy, yes. Zito.
1: Insta, Life of Amboy. Spotify Amboy, TikTok officieel Amboy.
0: Hey, ik weet niet wat je gaat doen, zometeen met content opnemen en reageren, maar Rotjoch moet je gewoon een sessie.
1: Zeker, man.
0: Rotjoch, als je luistert nu in die waggy, wees niet stoffig. Kom op, geef die man een sessie. Kom op nou.
1: Dat is gewoon regelen.
0: Ja. Is cool, broeders. Dank jullie wel voor het langskomen en natuurlijk voor die heerlijke tune. En alleen maar liefde naar jullie.
1: Love,
0: we zien jullie snel weer.

Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.

0: Cyber Sunday.
1: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
2: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check PhonixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
3: Heb je metaalafval liggen? Maak er geld van bij Metalimex in Rotterdam. Voor koper, aluminium, ijzer en meer. Al meer dan 100 jaar een vertrouwd adres voor bedrijven en particulieren. Metalimex.nl.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
4: Glory is terug met een uitzonderlijk evenement op zaterdag 5 september in de RTM Stage in Rotterdam. De regerend welterweight kampioen Chico Kwasi staat tegenover Deodor Hystodov in een epische trilogie. Ook kickbokslegende Errol Zimmerman komt weer in actie tegen Tarik Ozaro in een explosieve heavyweight clash. In de Glory Proving Ground Series strijden daarnaast de beste welterweights om een plek voor de welterweight Grand Prix in december. Miss Glory 109 niet. Bestel nu je tickets via glorykickboxing.com.

0: welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asmbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASM Bank, nu al zin in morgen.
1: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst, naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poot diep in de klei onderzoek doen, naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Hermanos! Ja, dat dacht je.

Jelle Seubring met het NOS-journaal. Een bekentenis van het vermoedelijke brein achter de aanslagen van 9-11 mag niet worden gebruikt in zijn proces. De rechter in Amerika oordeelde dat Khalid Sheikh Mohammed tijdens zijn jarenlange gevangenisschap op Guantanamo Bay zijn verklaringen mogelijk onder dwang heeft afgelegd. Hij beweert het plan te hebben bedacht om vliegtuigen in Amerikaanse gebouwen te vliegen. De uitspraak van de militaire rechter veroorzaakt waarschijnlijk opnieuw vertraging in het proces over de aanslagen op 11 september 2001 in de VS. In Nepal en Tibet gaat de zoektocht verder naar slachtoffers van de overstromingen. Er worden nog bijna 2000 mensen vermist. Het dodental van de ramp staat op 623. Verreweg de meeste dodelijke slachtoffers vielen in Nepal. In Tibet vielen zeker 7 doden. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland, bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Voor de wederopbouw in Nepal zijn enkele miljarden dollars nodig, zegt de minister van Financiën. Hij schat dat het gaat om 4 tot 5 miljard. In IJsland mogen mensen zich vandaag in een referendum uitspreken over de Europese Unie. De vraag ligt voor of de regering weer moet praten over de toetreding. IJsland meldde zich in 2009 als kandidaatlid, maar ruim 10 jaar geleden stopten de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. IJsland is wel lid van de NAVO. De luchthaven in het Amerikaanse Nashville krijgt binnenkort de naam van Dolly Parton. Nashville staat bekend als de hoofdstad van de countrymuziek. Volgens de gouverneur van de staat Tennessee moet de naamswijziging zorgen voor een blijvend eerbetoon aan de onuitwisbare nalatenschap van de zangeres. Parton overleed dinsdag, ze was 80 jaar. Het weer, er trekken wat buien over, vooral in het noorden en midden. Daarna even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. Tot 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ja, een maand lang slimmer met je geld omgaan. Maar hoe zorg je ervoor dat je niet alleen in september bespaart, maar het daarna ook kan volhouden? Daarover praten we met de man achter Stacktember, the one, the only. Give it up for Defano Holwijn.
1: Yes, goedenavond man.
0: Goedenavond man broski. Ja, volgende week begint het, hè? Stacktember, kan je misschien nog even kort uitleggen wat dat inhoudt?
1: Zeker. Even heel makkelijk. Het is eigenlijk gewoon dat je de hele maand september doet met 50 euro aan luxe. Je hebt 50 euro voor luxe, dus 50 euro voor uit eten, kleding kopen, chillen. Je moet het eigenlijk overleven met die 50 euro. Dus je moet echt op je centen letten die maand.
0: Ja, en ik heb ook begrepen dat er spelregels ook zijn gekoppeld aan dit, hè?
1: Zeker.
0: Ja, wat zijn die spelregels?
1: Ja, nee, kijk, er zijn gewoon specifieke dingen die je wel en niet mag doen. Bijvoorbeeld zelfontwikkeling mag. Daar mag je nog steeds je budget aan uitgeven. Uiterlijke verzorging, dat mag nog steeds. Maar zoals ik eigenlijk al eerder zei, als je een pastaatje wil halen, ja, dan gaat het wel van je budget af. We proberen gewoon de beste versie van onszelf te zijn, ook die maand. Dus we proberen echt te kijken waar we het, wat het meeste uit onszelf kunnen halen, buiten de financiën ook.
0: En waarom koos je specifiek voor deze maand? Waarom is het belangrijk om deze maand echt gewoon goed te sparen?
1: Nou, dat is een beetje per ongeluk gegaan, want ik deed het ooit in januari. En ik kwam er heel snel achter dat januari wel een hele moeilijke maand is. Het is net het nieuwe jaar. Ja. Je bent nog volop in dit en dat.
0: Goede voornemens.
1: Goede voornemens, inderdaad. En toen dacht ik, september, Stacktember is net na de zomer tussen aanhalingstekens. Dan gaan de festivals ook een beetje liggen. Daarom dacht ik van oké, misschien is dit wel de perfecte maand. Daarnaast komt december eraan, dat is weer een dure maand.
0: Ja.
1: Dus even die financiële detox is wel goed in september, denk ik.
0: Ja, zeker. Want ik denk dat een heleboel mensen ook fouten maken op het moment dat ze gaan proberen te sparen. Wat is volgens jou de grootste fout die mensen kunnen maken?
1: Als we proberen te sparen, kijk, dat je moet jezelf eerst betalen. Je moet ervoor zorgen dat je jezelf eerst geld geeft en daarna pas kijkt naar, weet ik veel, kleding, et cetera, en al het andere. Maar je moet eerst naar jezelf kijken, van wat heb je zelf nodig om de maand te overleven, door te komen, zodat je niet voor verrassingen komt te staan aan het einde van de maand. Dus ik denk dat dat het belangrijkste is. Je vaste lasten, je huur, et cetera, en dat je daarna kijkt wat je voor de rest kan doen. En mensen doen het eigenlijk andersom vaak.
0: Oké. En nog een laatste goede tip dan misschien voor de mensen. Hoe val je dan niet in oktober terug in het spenden?
1: Kijk, ik denk wat een hele simpele, maar wel goede tool is, wat heel veel mensen niet doen, is je inkomsten en je uitgaven opschrijven. Dus opschrijven wat er binnenkomt, opschrijven wat er uitgaat, want dan pas kan je er echt iets aan gaan doen. En als je niet weet dat jij 400 euro per maand aan McDonald's besteedt, ja. En hoe vaak komt het wel niet voor dat je aan het einde van de maand denkt van waar is mijn geld eigenlijk naartoe? En dat moeten we voorkomen door inzage te creëren.
0: Dit zijn goede tips man, Defano. Ik denk dat heel veel mensen hier wat aan gaan hebben, want opschrijven is ook belangrijk man. Als je iets opschrijft, onthoud je het ook beter.
1: Zeker, jij doet ook mee hoor ik.
0: Ik weet niet man.
1: Nee, je komt niet meer onderuit bro.
0: Is moeilijk man.
1: Proberen, let's go man, proberen.
0: Ik heb een familie.
1: Ja, maar die mag hè. Die mag helemaal.
0: Oké, dat zit in de spelregels. Oké.
1: Ja, zit in de spelregels, alleen op jezelf niet.
0: Ik ga mijn best doen broski, meer dan dat kan je niet doen toch?
1: Ja, ik zie jou hoe je het mooi in een pakketje zet, ik zit door.
0: Defano Broski, heel erg bedankt voor je tips en voor alles. Ik zou zeggen, neem nog een kijkje op de socials van Defano. En je kan natuurlijk ook even de Phonics website checken. Thanks, brada. We spreken je snel, man.
1: Thanks, bro. Love. Yo.

0: De kapper is voor veel mensen heel normaal. Ik ga zelf bijvoorbeeld, ja, in een goede periode ga ik 1 keer in de 2 weken. Maar als het even tegen zit en ik ben een beetje vroes, ja, dan ga ik misschien 1 keer in de maand naar de kapper. Maar ja, als je dakloos bent, dan is dat ineens natuurlijk een stuk minder vanzelfsprekend. Kapper Mehmet uit Schiedam die besloot daarom de straat op te gaan en mensen zonder vaste woonplek gratis te knippen. En hij is vandaag bij ons in de building. Mehmet, welkom.
1: Yes. Ik ben er blij om te zijn. Bedankt voor de uitnodiging.
0: Sowieso, man. Ja, hoe kwam je op het idee om dakloze mensen gratis te gaan knippen?
1: Ik was al een lange tijd op zoek naar een goede onderwerp. Iets wat pakkend was. Iets wat interessant is om naar te kijken. Ik maakte al een lange tijd heel veel video's wat leuk is. Qua content om te kijken. Maar ik wil echt iets wat pakkend was. Ik zag ook veel negativiteit op het internet. En daar wou ik gewoon wat positiefs aan brengen. Dus zag ik een video van de Amerikaanse kapper. Heb ik een beetje mijn eigen draai eraan gegeven. En gewoon zo.
0: Ja, je hebt je spullen gepakt. Je bent letterlijk gewoon de straat opgegaan.
1: Ja,
0: is het nog makkelijk om iemand dan te vinden?
1: Nee, het is echt niet makkelijk. Het lijkt makkelijk. Soms ben ik echt 3 kwartier op zoek geweest. Heel Rotterdam stad doorgelopen, de lijnbaan helemaal.
0: Wat eigenlijk een goed teken is.
1: Eigenlijk is het wel een goed teken. Maar ja, je moet gewoon naar de uiterlijk kijken. Kijken hoe en wat, hoe die eruit ziet. En uiteindelijk vind je ze wel.
0: Ja, en hoe reageerden de mensen toen je zei van... ik wil je gewoon gratis gelijk hier knippen?
1: Veel mensen waren gechoqueerd. Ik heb best wel wat aardige mensen geknipt. En ze waren allemaal blij. Ze waren wel positief erover.
0: Ja. Je gaf ook net aan dat het een goed gevoel geeft. Maar ja, wat doet het met een dakloze als die op een gegeven moment een frisse koek krijgt? Ik zie vaak dat

0: sparen of een frisse look, zeg maar.
1: Ja, hij krijgt eigenlijk een soort van even een upgrade weer.
0: Juist, ja.
1: En dat kan misschien ook iemand weer motiveren om...
0: Om werk te vinden of zijn leven weer op te pakken.
1: Ja, mooi man. En ben je van plan om dit vaker te gaan doen? Ga je misschien naar verschillende steden toe in Nederland?
0: Jazeker, ik wil eerst even in Rotterdam wil ik veel daklozen gaan knippen. En daarna als het wat groter wordt en daarna gewoon misschien Den Haag, Amsterdam. En laten we zeggen, het wordt heel groot. Dan doe ik zelfs nog naar andere landen, misschien bij België, Frankrijk of iets.
1: Ja, leuk man. Want je maakt natuurlijk verschillende content. Je bent zelf ook als jongen begonnen met knippen. Hoe begon dat?
0: Ja, klopt. Dat was in de coronatijd. Toen liep ik al stage bij een kappenzaak. En daar begon het allemaal. Een beetje leren, een beetje vegen, haren wassen. En daarna kwam coronatijd.
1: 1 meter afstand, je kon niet meer mensen gaan knippen eigenlijk.
0: Ja, klopt. En toen kappers die moesten sluiten, helaas. En toen heb ik mijn eigen spullen gekocht. Daar ben ik zelf met mijn eigen vrienden begonnen. En daarna vrienden vertellen het weer door. En zo ging het alles maar door.
1: Je kreeg house calls. Dus je kon langs mensen gaan, daar knippen, et cetera.
0: Ja, dat klopt, ja.
1: En hoe ga je dan op een gegeven moment van house calls naar een eigen zaak?
0: Ja, dat was wel intens om eerlijk te zijn. Mijn broer die was al bezig met een eigen zaak openen en ik moest nog echt leren knippen, zeg maar. Dus het was wel spannend, ik zeg je eerlijk, want je kon nog niet helemaal knippen, maar je krijgt wel een eigen zaak samen met je broer. Dus je moest het wel echt snel oppakken, zeg maar, snel gaan leren.
1: Je moest in een korte tijd, zeg maar, flink stappen gaan maken op dat gebied. Hoe doe je dat dan? Iedereen knippen, gewoon matties knippen?
0: Ja, gewoon matties knippen en dan zie je wat je fout hebt gedaan en dan kijk je op YouTube of kijk je van je broer een beetje hoe hij dat doet en dan doe je gewoon toepassen.
1: Ja, voor hoeveel knipte je allereerste knipbeurt? Hoeveel kostte die?
0: Zo, €5 of zo in de coronatijd.
1: En nu, als ik bij jou even fris wil geknipt worden?
0: En nu haar en baard €30.
1: Lekker man. Netjes. Cool. Ja man, is prima man. Mehmet, is er nog een shout-out die je wil geven? Waar kunnen de mensen jou checken? TikTok, Instagram neem ik aan.
0: TPS Herden zijn op TikTok, Mehmet JTP2. En met Fresh Hair Supply gaan we samen de daklozen helpen.
1: Keihard man. Ja, en als je meer van zijn knipbeurten en goede acties wilt zien, dan kun je Mehmet natuurlijk volgen op de socials. En ik zou ook zeggen, check even de Phonics website voor de link daarna. Mehmet, alleen maar liefde naar jou. Ik hoop dat je nog heel veel mooie dingen mag doen.
0: Ik hoop het ook, dankjewel.
1: En is er nog een laatste boodschap wat jij aan de mensen wil meegeven? Aangezien je toch altijd van de positiviteit bent en...
0: Ja. Blijf lekker positief, dames en heren. Negatief is nergens goed voor. En help de mensen om je heen zoveel mogelijk als het kan. En TP out.

0: the block.
1: Hier in Nederland belandt een oud hoorstoestel misschien snel in een la of ergens anders achter in een kast. Maar in Kenia kan precies datzelfde apparaatje een leven compleet veranderen. Ja, dat is waar de Rotterdamse stichting We Hear For You zich voor inzet. Zij zamelen oude hoortoestellen in om ze vervolgens een tweede leven te geven in Kenia, zodat ze daar ook betere hoorzorg krijgen. Nou, iemand die ons daar meer over kan vertellen is de oprichter van de stichting, Benjamin. Een hele goede avond.
2: Goeie avond, dankjewel dat ik hier mag zijn.
1: Ja, super fijn dat je er bent. Hey, je bent recent voor de stichting naar Kenia geweest. Neem ons eens mee op die reis. Wat heb je daar meegemaakt?
2: Nou, laat ik beginnen dat ik ongeveer een jaartje bezig ben geweest met voorbereidingen om naar Kenia te gaan.
1: Heel wat, ja.
2: Dat is zeker heel wat. En dat betekent oude hoorapparaten verzamelen, donaties binnenkrijgen om uiteindelijk mijn reis te kunnen doen.
1: Ja.
2: Afgelopen maart ben ik afgereisd naar Kenia. En wij hadden eigenlijk gewoon als doel gesteld, wij willen 20 tot 25 mensen, liefst kinderen, maar ook gewoon volwassenen, slechthorenden, willen we voorzien van hooroplossingen.
1: Mm-hmm.
2: En ik moet eerlijk zeggen, als we terugkijken naar wat we hebben gerealiseerd. Nou, allereerst, op het moment dat we daar kwamen, we werden echt met open armen ontvangen. Minister van Gezondheid, de KNO-arts, echt van iedereen heb ik gezien. En we werden op de foto gezet, er werd een heel artikel geschreven. Dus het was gelijk een heel fijn gevoel. We waren daar gewoon welkom. En op het moment dat ik daar aankwam, bijvoorbeeld in het ziekenhuis, we hebben daar alle aanpassingen gedaan. Nou, dat was eigenlijk, je kan je niet voorstellen, het was echt een nieuwbouw. Niks was er, we moesten onze tafeltjes, onze stoelen, moesten we eigenlijk bij elkaar verzamelen om daar ons werk te kunnen verrichten. En als ik terugkijk naar wat we daar hebben kunnen realiseren, en als we kijken naar wat we hebben gerealiseerd, als ik één moment bijvoorbeeld erbij mag pakken.
1: Heel graag.
2: We hebben een jonge dame, Nekeza heet zij, 12 à 13 jaar oud. En zij heeft eigenlijk het gehoorverlies van bijvoorbeeld een dame van 75. Dus best wel een flink gehoorverlies. En op het moment dat we bezig waren met het aanpassen, er zei mijn collega met wie ik nou samenwerk, die zei tegen mij, staat hij al aan? Ik zei, nee, hij staat nog niet aan. Ik druk op enter en we zien haar glimlachen. En dat was echt het mooiste moment. En eigenlijk als je kijkt naar al onze voorbereidingen, ja, dat is geweldig. Daar doen we het eigenlijk voor. Dus dat willen we meer.
1: Ja, prachtig. Heel mooi hierover verteld. Hey, wat drijft jou om dit met zoveel passie te doen?
2: Als ik kijk naar wat wij hebben in Nederland en hoe goed wij het hebben, dan vind ik het altijd schrijnend als ik kijk naar, in Afrika. Mijn link met Afrika, ik zeg altijd, mijn vader is geboren in Zuid-Afrika. Als ik in Afrika ben, dan voel ik mij fijn, maar ik zie ook heel veel armoede. En dan denk ik van waarom hebben wij het zo goed en wat kunnen wij betekenen voor hen? Dat wij ook ons steentje kunnen bijdragen om iets te kunnen betekenen voor hen.
1: Ja, mooi. Hey, binnenkort ga je weer een reis maken naar Kenia. Stel je voor iemand luistert en denkt, ik heb nog een oud hoortoestel liggen. Hoe kan diegene dan helpen? Kan dat gewoon op de post?
2: Ja, met de post kan uiteraard.
1: Ja.
2: Maar we hebben op onze website hebben wij eigenlijk alle locaties staan waar de inleverdozen staan. Nou, dat is natuurlijk super welkom. Ken je iemand weet je dat iemand bijvoorbeeld een hooroplossing heeft die bijvoorbeeld niet gedragen wordt? Ja, voel je vrij en lever het gehoorapparaatje in. Want wat wij hier niet gebruiken, kunnen wij heel graag inzetten voor mensen die het daar heel erg hard nodig hebben.
1: Ja, duidelijk. Hey Benjamin, super bedankt. Ik vind het prachtig hoe je hierover vertelt en al het werk dat je doet. Dus heel veel succes daarmee.
2: Dankjewel, super.
1: Ja, en wil je nou helpen of gewoon meer weten? Check dan de website van We Hear For You of de link op de FunX website.

0: je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
1: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening en doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
0: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.

0: blijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
1: Glory is terug met een uitzonderlijk evenement op zaterdag 5 september in de RTM Stage in Rotterdam. De regerend welterweight kampioen Chico Kwasi staat tegenover Theodor Hiestedov in een epische trilogie. Ook kickbokslegende Errol Zimmerman komt weer in actie tegen Tarik Ozaro in een explosieve heavyweight clash. In de Glory Proving Ground Series strijden daarnaast de beste welterweights om een plek voor de welterweight Grand Prix in december. Miss Glory 109 niet. Exclusief te zien op Kijk. Ga nu naar kijk.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
2: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor.

0: kijken en heel hard aha roepen. Na met je poten diep in de klei onderzoek doen naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
1: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: Sunday. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
2: Volg samen met Mathieu Hintze de aanloop naar Sing & Dance Up. Het jaarlijkse concert voor en door basisschoolleerlingen van Stichting Meer Muziek in de Klas. Volg de repetities op de basisschool en geniet mee van het optreden in Rotterdam Ahoy. Met artiesten als Maan, Glenn Faria en Kim Lian. Sing & Dance Up. Vanavond om 6:30 bij Afrotros op NPO Zapp.

0: trein zit, aan het hardlopen bent of gewoon languit op de bank ligt. Hoor alles met NPO Luister. Download nu de gratis app.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De overheid gaat vandaag excuses aanbieden aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Het gaat om zo'n 20.000 jongeren die bijvoorbeeld slachtoffer waren van seksueel misbruik of geweld. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft de jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoeken. Zo werden jongeren soms opgesloten in een kamer en ook mochten ze niet zomaar van het terrein af. Naast de excuses is er ook geld vrijgemaakt voor herstel van de jongeren. Een bekentenis van het vermoedelijke brein achter de aanslagen van 9/11 mag niet worden gebruikt in zijn proces. De rechter in Amerika oordeelde dat Khalid Sheikh Mohammed tijdens zijn jarenlange gevangenschap op Guantanamo Bay zijn verklaring mogelijk onder dwang heeft afgelegd. De uitspraak van de militaire rechter veroorzaakt waarschijnlijk opnieuw vertraging in het proces over de aanslagen op 11 september 2001 in de VS. Er zijn steeds meer winkels met alleen Engelstalige boeken. De afgelopen 4 jaar openden zeker 10 van dat soort zaken, onder meer in Utrecht, Amersfoort en Tilburg. Daarnaast hebben bestaande boekenwinkels meer Engelstalige boeken in hun assortiment. 1 op de 5 verkochte boeken in Nederland is nu Engels. Die toegenomen populariteit komt door deels sociale media. Er zijn er veel Engelstalige TikTok-kanalen die boeken promoten. Boekenkoepel CPMB hoopt dat mensen hierdoor ook eerder een Nederlandstalig boek lezen. Op een christelijk festival in Engeland is iemand omgekomen toen een groot bord omviel. Dat was onderdeel van een podium. De dodelijke slachtoffer is een man van 41. 6 anderen raakten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het festival Big Church is een van de grootste christelijke festivals van het Verenigd Koninkrijk. Het weer, er trekken wat buien over, vooral in het noorden en midden. Daarna even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. Tot 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Jamie Joy, hit me up in de NPO Luister, want jij bepaalt wat je hoort op FunX. Nu eerst Catnef, Kleine John en Chavante.

beter kan maken dan dat die al is. De NPO Luister-app die stroomt langzaam vol al met requests. Maar die van jou, die past er nog wel bij. En dat kun je doen met een berichtje of een voice memo. Die vind ik altijd extra gezellig. Redmar was de allereerste die erin kwam. En die trapte hem ook af met een track. Ja, hij kwam deze week uit. En ik ben mega enthousiast. Het is niet voor niets de dikste van deze week. Je hoort hem nu bij Funnix Weekend Request.

0: Lekker even. Eindelijk een Hollandse weer.
1: Zou je alsjeblieft willen Apro Bros draaien? Big Man Things. Dankjewel. Werk.
2: Weekend Request. Jamie Joy.

en Kid Cudi hoorde je. En we gaan deze ochtend echt alweer alle kanten op. Ik vind het heerlijk. Ik hou ervan. Gewoon lekker aanvragen waar je zin in hebt. En wat er bij jouw mood past. Zometeen heb ik weer een situatie voor je. En dan ben ik benieuwd welke track jij bij die situatie vindt passen. En ik zeg je alvast, het heeft te maken met sparen. Ja, dan heb je alvast een beetje een goede hoek. Maar eerst ga ik lekker jouw request draaien. Heb je er ook eentje? Drop hem in de NPO Luister app. Net als Delicia. En die zegt good morning. Oh, nee, sorry. Dit is die van Ivo. Die zegt good morning. Alles goed. Waar was je deze zondag? Ik heb je niet gehoord. Nou, mag ik ook een keertje vrij, Ivo? Nee. Mijn dochters waren jarig. 4 jaar zijn ze geworden. Ik heb een tweeling. En ja, dat vond ik een goede reden om een keertje weekend request te skippen. Maar dit weekend ben ik er gewoon weer om jouw request te draaien. En dus ook die van Delicia. Zij zegt, ik heb zo zin om even lekker hard mee te schreeuwen. En dat wil ze graag doen met Beyoncé en Jay-Z. Dit is Deja Vu bij Weekend Request. Base.

0: hoorde je bij Fanny's Weekend Request. En dinsdag begint Stacktember. Een maand lang proberen te sparen. Met maar €50 voor luxe. Ja, welke track past er bij die situatie?
1: De situatie soundtrack.
0: Daar ben ik altijd benieuwd bij de situatie soundtrack. Ik vertel je iets en dan gaan jij en ik samen op zoek naar een track die bij die situatie past. Nou, wat is de situatie? Dinsdag start dus Stacktember. Een initiatief van Devane Holwijn die je uitdaagt om maximaal €50 uit te geven in de hele maand. En dan, die €50 die is bedoeld voor uit eten, kleding, avondje weg, je date, alcohol, sigaretten, al die luxe dingen. En dat betekent dus ook dat als jij je date mee wil nemen naar de bios, ja, succes. Gaat met die €50 tegenwoordig volgens mij bijna niet meer lukken. Niet als je ook nog een popcorn en een drankje erbij wil. Maar goed, het maakt je wel creatief ook, denk ik. Misschien ga je dan eerder voor een wandeling of zo. En dat kan ook super romantisch zijn. Er zijn ook dingen die niet meetellen voor die €50 natuurlijk. Dus de regels zijn: je vaste lasten kun je gewoon betalen. Zelfontwikkeling, sport, persoonlijke verzorging. Dat valt allemaal buiten dat budget. En misschien ben jij een van die personen die al had besloten om mee te doen. Of nu denkt, ja, dit ga ik ook doen. Of ben je net zoals ik en denk je, nou, die €50, die is er binnen 3 dagen doorheen. Dit gaat hem echt niet worden. Hoe dan ook, ben ik benieuwd. Welke track hoort bij de maand Stacktember, waarin je dus op je centen moet letten na deze wilde zomer? Wat wordt de anthem voor deze spaarmaand? Laat het me weten in de NPO Luister-app. Dan bepalen we samen wat de situatie soundtrack wordt. Je kunt ook een voice memo sturen. Vind ik alleen maar leuk.

0: Dinsdag start Stacktember. Het initiatief van De Vane Holwijn. Ga jij meedoen of niet? De regels, je hebt maar €50 om uit te geven aan luxe in de hele maand. Kan je dat aan?
1: De situatie soundtrack.
0: Ik zeg je eerlijk, het is niks voor mij. Ik wil echt sparen en ik wil ook echt wel opletten die maand. Maar €50? Ik vind het heftig. Maar goed, of je nou meedoet of niet, ik was benieuwd. Welke track zou de September Anthem kunnen zijn voor Stacktember? Zo'n track waarvan als je dan even denkt, hey, ik red het niet meer, ik heb het moeilijk, ik weet niet of ik door moet gaan, dan zet je die op en dan weet je, ik ga er weer voor. Nou, Ilse kwam in de NPO Luister app met zulke dingen doe je. Vond ik al een hele goede suggestie. Claire die zegt heel veel geld, want hoop hij met Frenna. Ja, heel veel geld is heel fijn, maar €50 is niet heel veel tegenwoordig. Avi komt met Wello Crisis van Dopeboy. En Ivo die zegt nog Rex on Rex. Ja, Rex on Rex. Ja. Olivier, die doet een suggestie die ik meerdere keren voorbij heb zien komen. Onder andere ook bij Nanda. En ik dacht, ja, als we een situatie over geld hebben, dan hebben ze gelijk. Dan is er eigenlijk maar één toepasselijke track.
2: JJ, ik denk dat Dooku van Def Rhymes, Rest in Peace, hier bij deze situatie echt goed past.

0: weekend request.
1: Pile, hoor je dankzij de request van Diana. En mocht jij nou ook een request hebben, drop hem dan in de NPO Luister app. Ik check alle berichtjes zelf. Je kunt er foto's sturen, gewone berichtjes, voice memo's, alleen maar gezellig. En dan ga ik mijn best doen om jouw request te draaien. Dat ga ik ook doen met de request van Mike. En ik ging helemaal stuk. Mike heeft dus foto's gestuurd. En die zegt, ik ben vandaag met dit afschuwelijke weer bezig met mijn eigen vijver. Hij stuurt een foto van een hele mooie tuin, inderdaad met een halve vijver. En hij zegt, ik kan dit nummer zo goed gebruiken, omdat ik niet weet of ik eerst links moet beginnen of rechts. Mike is helemaal in de war. En Mike, ik wens je echt alle succes met je vijver. Eén voordeel met die regen, hij vult zich vanzelf. Nou, de eerste lijn van de track die je hebt aangevraagd is al spot on. Ik vraag mezelf af, was dit het waard? Links of rechts? Hoor je nu bij Funnix Weekend Request. Dit is Lijpen.

Links of rechts van Lijpen. Hoorde je dankzij de request van Mike. En zometeen mag jij bepalen of de classic die ik heb gekozen nog steeds aan is. Of dat hij moet gaan. Dat heeft te maken met familie. En het is al 25 jaar oud. Maar eerst, hi.

0: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
2: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
3: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak

0: blijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
1: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your

0: trekken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen. Naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
1: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen. Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Hermanos! Ja, dat

0: 29 augustus. Moorden Noordin.
1: In deze dramaserie volgen we de levens en uitdagingen van de studenten van het Stadse Fort Alpha en het provinciale MBO Oostland. Door een ingrijpende fusie komt alles onder druk te staan. Vriendschappen, liefdes en toekomstplannen.
2: Alpha-studenten luisteren niet naar Oostlanders.
1: Stream Fort Alpha, nu gratis op NPO Start.
3: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Zeker 200.000 mensen zijn de afgelopen 8 maanden teruggestuurd naar Haiti. Dat blijkt uit cijfers van de Verenigde Naties. Ze komen voornamelijk uit de Verenigde Staten, waar president Trump immigratie steeds verder probeert in te perken. Haiti zit sinds de zomer van 2021 zonder president en in de praktijk zonder wettelijke regering. Zwaar bewapende bendes maken sindsdien de dienst uit. Toch worden steeds meer Haitianen gedwongen teruggestuurd. De overheid gaat vandaag excuses aanbieden aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Het gaat om zo'n 20.000 jongeren die bijvoorbeeld slachtoffer waren van seksueel misbruik of geweld. Ze werden soms opgesloten in een kamer. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft veel jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoeken. Naast de excuses van de overheid en de jeugdzorgbranche is er ook geld vrijgemaakt voor het herstel van deze jongeren. In Nepal zijn enkele miljarden dollars nodig voor de wederopbouw. De minister van Financiën schat dat er 4 tot 5 miljard dollar nodig is. De overstromingen deze week hebben een enorme ravage aangericht en daardoor is de schade nog moeilijk te beoordelen. Bij de ramp vielen in Nepal 616 doden. In Tibet staat het dodental op 7. Een zorginstelling in Eindhoven heeft een waarschuwing gekregen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De hygiëne in de keuken is niet in orde vanwege rattenoverlast. De inspectie vond rattenkeutels in de keuken. Bewoners trokken weken geleden al aan de bel nadat er ratten in de kamers waren gezien. Volgens Omroep Brabant is ook een bewoonster gebeten door een rat. Er is een bedrijf ingeschakeld om de rattenplaag te bestrijden. Het weer, er trekken wat buien over, vooral in het noorden en midden. Daarna is het even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen, tot 20 tot 23 graden. Morgen is het wisselvallig met zon en buien. De temperatuur blijft ongeveer gelijk. Dit was het NOS Journaal.
1: Jamie Joy.
2: Fresh NKM hoor je naar Bilal Wahib. Dit is Trofee.
3: Your city.
4: Goedemorgen, Jamie Joy. Bring us some joy on the radio, woman!

en KM hoorde je met Bare Minimum. En van nieuwe muziek gaan we naar een classic. En jij mag bepalen of deze nog steeds aan is of dat hij moet gaan. De track is 25 jaar oud en werd precies 25 jaar geleden gereleased op het album No More Drama. Ik heb het over Mary J. Blige. En de vraag is nu, naast de hits die erop stonden zoals No More Drama en Rainy Days, is deze track nog steeds aan of moet hij gaan?

0: no-go.
1: Aan. Ik durf het bijna niet te doen, want ja, het is wel echt een, naar mijn mening, tijdloze classic. Family Affair van Mary J. Blige. Nu officieel 25 jaar oud. Toen het album uitkwam waar het op stond, No More Drama. En de vraag aan jou is, ja, heeft deze track deze 25 jaar overleefd? Is die nog steeds aan? Of moet die gaan? Kijk, ik kan me ook voorstellen dat er een hele generatie is die denkt, ja, ik was nog niet eens geboren toen dit uitkwam. Ik voel dit helemaal niet. Maar misschien heb jij zoiets van, nee, dit is cultureel erfgoed. Deze moet altijd gedraaid blijven worden, ook op Vanix. Nou, je mening kun je uitbrengen via de NPO Luister-app. Als je aan-appt, ja, dan stem je ervoor om hem zo te horen hier. En als je gaan-appt, dan niet. Voice memo stellen voor 2 punten en de meeste stemmen gelden. Dus het ligt in jouw handen. Ga je Family Affair van Mary J. Blige zo horen of niet?

0: DJ. Aan dit liedje mag je echt niet komen. Deze blijft zeker aan, aan, aan.
1: Ah, die poko's aan, aan, aan.
2: Nee, dit nummer is echt een no-go.
3: Aan, aan, of gaan. 25 jaar geleden was het een hit, maar nu... Is deze track tijdloos of is de tijd voorbij? Oftewel, is deze track aan of moet hij gaan? Nou, onder andere Nanda, Olivier, Delia, Redmar... Die stemden allemaal op aan. Sterker nog, er zijn 0 stemmen voor gaan. En als je net intuned en denkt... Hey, welke classic is er vandaag gekozen dan? Nou deze.

Fire van Mary J. Blige. Ga je hem zo horen hier op Phoenix of niet? Dat ligt in jouw handen. En de stemmen zijn nu 100% voor aan. Zoals het er nu voor staat, dan hoor je hem zo. Maar de stembussen zijn nog steeds open. Er kan nog van alles gebeuren. En ja, ook al kan ik me niet voorstellen dat je deze track wil zien gaan. Het mag. Het is jouw recht om dat te stemmen. Dus breng hem uit in de NPO Luister-app aan of gaan.

0: aan. Of er veel je me je, dit vraag je toch niet. Zo'n icoon. Het is legend van R&B.
1: Ah, die poko's aan.
2: Nee, dit nummer is echt een no-go.
3: Jamie Joy, dit vraag je toch niet, zegt Diallo. Hoe durf je te vragen of Mary J. Blige met Family Affair nog steeds aan is? Nou, kijk, ik vind het een classic, maar ik dacht, ja, misschien zijn we er overheen gegroeid. Het blijft een feit dat hij nu 25 jaar oud is en dat sommigen misschien er niet op zitten te wachten. Maar bij de tussenstand waren toch de meeste stemmen voor aan. En of dat veranderd is, daar ga je nu achter komen. Ga je de track horen hier bij Phonix of niet?
4: Mary J. Blige, the queen of R&B soul, is aan. En over 25 jaar is ze nog steeds aan.
3: Ik ben het met je eens, Ivo. En je hoort haar nu hier bij Phonix Weekend Request. Mocht je een request hebben, drop hem in de NPO Luister app. Dan hoor je hem misschien zo. Maar nu eerst.

Ik ben op zoek naar nieuwe artiesten. Ken jij een artiest die hard aan het werk is om naar de top te komen? Of ben jij die artiest? Slijt dan even in de NPO Luister app. Want zometeen om 12 uur heb ik een spot vrij voor een artiest die we normaal niet draaien op Vanix. Maar nu wel gaan doen, omdat iedereen het moet weten. Iedereen moet het horen. Ik hoor graag wie het moet worden in de NPO.

0: Het werk is op deze zaterdagochtend. En als jij ook aan het werk bent, shout-out naar jou. Het is niet voor niets, jij weekendstrijder.
1: Baby Joy.
2: Weekend Request.
0: Ja, je luistert naar Weekend Request, de enige show waarbij jij bepaalt wat er gedraaid wordt op Funnix. En ik heb een request klaarstaan voor Amar. Die zegt, yo, ik ben aan het werk bij Bob Autowas in Schiedam. En we hebben hier op de interieurband elke dag Funnix aanstaan. Nou zou ik mijn collega's toch een extra boost willen geven als we even los kunnen gaan. En dat wilt hij doen met deze track. Moela en Louis Vos hoor je met Quote 500.
3: Ilias op de beat, Ilias op de beat, Ilias op de beat, Ilias op de beat.
4: Die punches, die punches, damn, die punches.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Heb je metaalafval liggen? Maak er geld van bij Metalimex in Rotterdam. Voor koper, aluminium, ijzer en meer. Al meer dan 100 jaar een vertrouwd adres voor bedrijven en particulieren. Metalimex.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.

0: SOA-update. Bestel dan nu je SOA-test voor $5 bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
1: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
5: Fluffy, rond en zacht, een beetje zoetig en lekker kruidig. Met meer smaak. Van Kadiers. Zie je ze voor je? Die Kadiers Happy Halal Bapaus. Wat je ziet is wat je hapt. Dus hap naar het halalschap.
6: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
7: Wow!
6: Kost je maar 3 minuten.
7: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
6: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een Russische luchtaanval in een voorstad van Kiev zijn zeker 27 mensen omgekomen. Ook raakten tientallen mensen gewond, meldt Oekraïne. De aanval was in de regio Bucha. Daar zijn volgens de gouverneur bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev werd getroffen door Russische raketten en drones. Het is onduidelijk of daar ook slachtoffers zijn. Nepal heeft nog geen hulpverzoek gedaan aan Nederland na de overstromingen van deze week. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Vannacht zei een Nepalese minister dat er specialistische hulp nodig is uit het buitenland. Bijvoorbeeld bij het redden van mensen die vastzitten in tunnels en het identificeren van lichamen. Ook is er behoefte aan hulp bij het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Het dodental van de ramp in Nepal en Tibet staat inmiddels op 623. Zeker 200.000 mensen zijn de afgelopen 8 maanden teruggestuurd naar Haiti, blijkt uit cijfers van de Verenigde Naties. Ze komen voornamelijk uit de VS, waar president Trump immigratie steeds verder probeert in te perken. Haiti zit sinds de zomer van 2021 zonder president en in de praktijk zonder wettelijke regering. Zwaar bewapende bendes maken sindsdien de dienst uit. Toch worden dus steeds meer Haitianen gedwongen teruggestuurd. Een voormalig medewerker van het Witte Huis moet een boete van $150.000 betalen omdat hij weddenschappen afsloot op wat president Trump ging zeggen in zijn toespraken. De medewerker verdiende daar ruim $100.000 mee omdat hij van tevoren wist wat de president ging zeggen. De man had de taak om de teksten in de autocue te zetten. Nadat hij werd betrapt, werd hij op non-actief gezet. Inmiddels werkt hij helemaal niet meer voor het Witte Huis. Het weer, er trekken buien over, vooral in het noorden en midden van het land. Daarna even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ik heb zo'n spot vrij voor een artiest die upcoming is. Wie zouden we moeten draaien? Ik hoor het graag van je in de NPO Luisterapp.

Maar speciaal op deze spot, om deze tijd, draai ik een artiest die we eigenlijk nog niet draaien op Van X. Iemand die keihard aan de weg timmert en het gewoon verdient om gehoord te worden. En jij kan die persoon opgooien in de NPO Luister-app. Mag ook jezelf zijn als je bezig bent met muziek. Want je moet zelf je grootste supporter zijn. Vandaag is Malika in de NPO Luister-app geslaaid. En zij zegt... Deze track is echt underrated. Het is top-notch, een tune voor de zaterdagmiddag. Je moet deze draaien. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt. Ze heeft Privileges van Jetski en View, denk ik dat het is, ingestuurd. Mocht je nou denken, dit is keihard, laat het weten in de NPO Luister-app. Show some love, want artiesten die kunnen dat goed gebruiken, die support. En als jij denkt, hey, ik weet ook iemand... Morgen om 12 uur heb ik weer een spot vrij. Dus je weet me te vinden in de NPO Luister-app. Maar nu eerst Jetski en Feel. Dit is Privileges bij Van X.

Die hoor je nu, Chris Brown, Under the Influence. En zometeen heb ik een woord voor jou. En dan ben ik benieuwd of jij en ik aan dezelfde track denken. Want dan spelen we Grab the Mic. Mocht je ook een request hebben, drop hem in de NPO Luister app.

Rosa hoor je. Met meer van jou. Denken jij en ik aan dezelfde track? Daar gaan we achter komen bij Grab the Mic. Het leukste en makkelijkste spel wat er is hier bij Phonix. Ik heb hier een rad met allemaal random woorden, mocht het je eerste keer zijn. En zometeen krijg je één woord van mij. Er zit één regel aan dit spel. Ik wil graag van jou een track horen waar dat woord in voorkomt in de lyrics. That's it. Gewoon de eerste track die in je hoofd opkomt. Degene waar het meeste aan gedacht wordt, die ga ik draaien. Zo simpel is het. Ik ga gewoon naar mijn rad draaien. En dan gaan we checken met welk woord jij deze middag aan de slag kan. Oeh, dit is misschien een lastige. Het woord vandaag is ster. Ster. Aan welke track moet jij gelijk denken waar dat woord voorkomt in de lyrics? Ik moet er ook even over nadenken, moet ik zeggen. Soms popt het gelijk op. Maar we komen er zo op terug. Pak de NPO Luister-app erbij, laat het me weten. Stuur me een berichtje of zing het in een voice memo als je de titel niet weet. In welke track komt het woord ster voor in de lyrics?

En ik vroeg me af, aan welke track denk jij bij het woord ster? Het woord moet wel voorkomen in de lyrics, dat is de enige regel die er is. En Shampoo, die dacht gelijk aan Broederliefde met Miljonairs. Hij zegt, het stukje mama, je zoon is een ster. Ja, dit vind ik leuk hè, als je gewoon de lyrics zo goed kent, dat je niet eens aan de titel of iets hoeft te weten, maar gewoon, het zit erin. Populair van Frenna, natuurlijk ster, zegt Sithard. Ja, superster zit daar natuurlijk in. Ik dacht zelf aan Antonin Dopeboy, is niet genoemd in de NPO Luister app. Want je slaapt bij me in als een meteoriet, als een vallende ster, weet je wel. Ik weet zeker dat je gelijk zingt in je hoofd. Maar er was één track waar het meeste aan gedacht werd. En dat was niet de gelijknamige titel van Kaya Imani zoals Nathan had opgegooid. Had ik wel graag gedraaid. Maar de track waar het meeste aan gedacht werd, dat is deze. Onder andere door Louisa, Nanda en Jano. Je hoort nu de jeugd van tegenwoordig bij Funnings Weekend Request. Met sterrenstof natuurlijk. Zometeen.

0: Leuk verzoekje. Het nummer is vrijdag volgens mij uitgekomen. Het is van de Sluwe Olly. Zet het. Zou je die voor mij kunnen draaien?
1: Weekend Request. Baby Joy.

Olly hoorde je dankzij de request van Nanda. En ik ben de laatste paar requests van deze ochtend aan het inplannen. Wat wil jij nog horen hier bij Phonics? Laat het me weten in de NPO Luister app. Dan draai ik hem misschien zo voor je na Caribbean Girl van Ronnie Flex. Maar ja, wat moet het worden dan? Dit is Phonics. Phonics!

0: 29 augustus. More than Nordin.
1: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Heb je metaalafval liggen? Maak er geld van bij Metalimex in Rotterdam. Voor koper, aluminium, ijzer en meer. Al meer dan 100 jaar een vertrouwd adres voor bedrijven en particulieren. Metalimex.nl.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Hermano's! Ja, dan dacht je vandaag een outfitcheckie. Mooi niet, vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch, beta.
5: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
6: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
7: Krokant bladerdeeg, lichtbruin en gevuld met een kruidige kip. Met meer smaak. Van Kadiers. Zie je hem voor je? Kadiers Happy Hallo frikandelbrood. Wat je ziet is wat je hapt. Dus hap naar het halalschap.
8: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
9: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
10: Volg samen met Mathieu Hintze de aanloop naar Sing & Dance Up. Het jaarlijkse concert voor en door basisschoolleerlingen van Stichting Meer Muziek in de Klas. Volg de repetities op de basisschool en geniet mee van het optreden in Rotterdam Ahoy. Met artiesten als Maan, Glenn Faria en Kim Lian. Sing & Dance Up. Vanavond om 6:30 bij Afrotros op NPO Zapp.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een Russische luchtaanval in een voorstad van Kiev zijn zeker 27 mensen omgekomen. Ook raakten tientallen mensen gewond, meldt Oekraïne. De aanval was in de regio Bucha. Daar zijn volgens de gouverneur bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev werd getroffen door Russische raketten en drones. Het is onduidelijk of daar ook slachtoffers zijn. Door de aanhoudende droogte kunnen boeren minder oogsten. Volgens het kenniscentrum van de sector is de opbrengst dit jaar gemiddeld zo'n 10-30% lager dan normaal. Het gaat vooral om aardappelen, suikerbieten, uien, tarwe en gerst. De gewassen die al zijn geoogst blijken kleiner en lichter te zijn. Ook in andere landen in Noordwest-Europa kunnen boeren minder oogsten. Daardoor stijgen de prijzen van de gewassen en kunnen boeren vaak toch winst maken. Nederlandse speurhonden gaan in Suriname helpen bij de zoektocht naar de vermiste Rodney Leisner. De Nederlandse ondernemer en filmproducent is sinds 2 weken vermist. Stichting Reddingshonden stuurt een team van 15 mensen en 8 speurhonden. Volgens Surinaamse media wordt die operatie betaald door het bedrijf waarvoor Leisner werkte. De politie houdt er rekening mee dat Leisner niet meer leeft. Zijn auto werd uitgebrand teruggevonden in een moeras. In een vermissingszaak zijn 3 verdachten opgepakt. Naar een 4e wordt nog gezocht. Op de WK roeien in Amsterdam hebben de Nederlandse vrouwen in de dubbel 4 goud gewonnen. Keizer, Bruinings, Leeuwenburg en Dullemans waren op de bosbaan overtuigend de snelste. Eerder vandaag wonnen de Nederlandse mannen en vrouwen zilver en brons op de 4 zonder. Het weer op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over en is er kans op regen. Het wordt 20-23 graden. Morgen ook wisselvallig met zon en buien bij dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.

Genoeg plekken waar ik liever zou zijn. Waar ik belandde gaat het zien we tonight. Ik was een zocht in een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak.

0: vrijblijvend en passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
0: Profiteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city.

0: voeding.
1: Morgen, Eert Domino's die verrekte lekker back in de track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
2: Domino's.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
3: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor.

0: 29 augustus. Moorden Noordin.
1: Blozend goudbruin, met een lichte crisper in de korst en natuurlijk een kruidige vulling, met meer smaak. Van Cadiz. Zie je hem voor je? Cadiz Happy Halal worstenbrood? Wat je ziet is wat je hapt. Dus hap naar het halalschap.
2: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
3: In deze dramaserie volgen we de levens en uitdagingen van de studenten van het Stadse Fort Alpha en het provinciale MBO Oostland. Door een ingrijpende fusie komt alles onder druk te staan. Vriendschappen, liefdes en toekomstplannen.
4: Alpha studenten luisteren niet naar Oostlanders.
3: Stream Fort Alpha, nu gratis op NPO Start.

Lars Melitze met het NOS-journaal. Het dodental na de Russische aanval vandaag op Oekraïne is opgelopen naar 37. Ook raakten tientallen mensen gewond. De aanval was vlakbij Kiev in de regio Bucha. Volgens president Zelensky is een opslagplaats getroffen. Het lijkt erop dat daar explosieven lagen. Na de aanval zijn bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev zelf werd getroffen door Russische raketten en drones en het is niet bekend op of daarbij ook slachtoffers vielen. Rond deze tijd maakt het kabinet excuses aan jongeren die in de jeugdzorg hebben gezeten. Dat gebeurt bij een bijeenkomst in Ede. Ook vanuit de jeugdzorgsector en gemeenten worden excuses gemaakt. Die zijn gericht op zo'n 20.000 mensen. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft veel jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoeken. Ze liepen vaak extra psychische klachten op. Bij gesloten jeugdzorg is de vrijheid erg beperkt. In Den Haag hebben activisten van Extinction Rebellion de A12 geblokkeerd. Ze liepen iets na 1 uur de snelweg op. Het gaat om enkele tientallen klimaatactivisten. De burgemeester vraagt om onmiddellijk een einde te maken aan de blokkade. Nepal heeft nog geen hulpverzoek gedaan aan Nederland na de overstromingen deze week, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken van Nederland. Vannacht zei een Nepalese minister dat er specialistische hulp nodig is uit het buitenland. Dat is bijvoorbeeld nodig bij het redden van mensen die vastzitten in tunnels en het identificeren van lichamen. De Nederlandse roeisters op de dubbelvier hebben op de WK in Amsterdam goud gepakt. Ze prolongeren zo hun wereldtitel. Eerder veroverden de mannen in de 4 zonder het zilver en de Nederlandse roeivrouwen wonnen brons op de 4 zonder. Het weer, op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over en is er kans op regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem

0: in sportvoeding.
1: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FanixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
2: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
3: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
4: Maar dan gewoon in Nederland.
3: En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
5: Toen ik hoorde dat Nieuw Vaarwater mijn schuld van ruim €20.000 wilde aflossen, dacht ik eerst, dat kan toch niet? Maar het was echt zo. En nu maak ik een nieuwe start.
6: Nieuw Vaarwater helpt Rotterdammers aan een nieuwe kans. Zonder oordeel en met oog voor jou. Woon jij in Rotterdam en heb je geldproblemen? Zet vandaag de eerste stap. Kijk op nieuwvaarwater.nl.

0: 29 augustus. More than Noordin.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
1: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
3: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst. Naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen. Naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt. Of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.

Annette Schut met het NOS Journaal. Het kabinet heeft excuses gemaakt aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Uit onderzoek blijkt dat veel van die jongeren psychische klachten hebben opgelopen. De excuses zijn gericht aan zo'n 20.000 mensen. Ook vanuit de jeugdzorg en gemeente is sorry gezegd voor wat hen is aangedaan. De gesloten jeugdzorg is de meest ingrijpende vorm van zorg voor jongeren. Jongeren mochten dan bijvoorbeeld opgesloten worden in een aparte ruimte. In het noorden van Italië is een Nederlandse wandelaar om het leven gekomen. De man van 35 verdronk na een val in een rivier. Zijn zus had hem als vermist opgegeven. De auto waarmee de man op pad was stond geregistreerd op haar naam en werd gevonden op een parkeerplaats vlak bij de plek waar het slachtoffer gevonden werd. Volgens Italiaanse media probeerde de man de rivier over te steken, waarna hij viel. Het plan van de Belgische overheid om een extra waarschuwing toe te voegen aan alcoholreclames is in het verkeerde keelgat geschoten bij verschillende bierbrouwers en prominente Belgen. Zij vinden de waarschuwing, waarin gezegd wordt dat alcohol de gezondheid schaadt, belerend en plaatsten een pagina grote advertentie in een krant. Ook benadrukken ze dat België juist trots moet zijn op de biercultuur. Voorstanders wijzen op de verschillende risico's van alcohol, zoals de vergrote kans op kanker en verslavingsproblematiek. Bij het Koninklijk Paleis in Oslo hebben tienduizenden mensen zich verzameld om hun medeleven te betuigen aan de koninklijke familie. Gisteren overleed de Noorse koning Harald. Hij was 89 jaar. Inmiddels is er ook een bloemenzee ontstaan rond het paleis en op veel plekken in het land zijn kerken en gemeentehuizen geopend om kaarsjes te branden. Het weer, op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over en is er kans op regen. 20 tot 23 graden vanmiddag. Morgen wisselvallig met zon en buien. De temperatuur ongeveer gelijk aan die vandaag. Dit was het NOS Journaal.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: 29 augustus. More than Nordin. Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
1: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FanixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Fanix Ads. Your city, your sound.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt...

0: Profiteer nu vanaf €200 per week. Check funnyxads.nl. Your city, your sound.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
1: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
3: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst, naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen, naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
4: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
5: Van 3FM tot Funnics en van True Crime tot fictie. Met de NPO Luister-app hoor je alle NPO radiozenders en ontdek je podcasts voor ieder moment. Of je nou in de trein zit, aan het hardlopen bent of gewoon languit op de bank ligt, hoor alles met NPO Luister. Download nu de gratis app.
6: Volg samen met Mathieu Hinsen de aanloop naar Sing and Dance Up. Het jaarlijkse concert voor en door basisschoolleerlingen van Stichting Meer Muziek in de Klas. Volg de repetities op de basisschool en geniet mee van het optreden in Rotterdam Ahoy. Met artiesten als Maan, Glenn Faria en Kim Lian. Sing and Dance Up. Vanavond om 6:30 bij Afro.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. De klimaatactivisten die door de politie zijn meegenomen na het blokkeren van de A12 worden gearresteerd. Dat zegt de politie tegen persbureau ANP. Enkele tientallen demonstranten van Extinction Rebellion waren vanmiddag in Den Haag de snelweg opgelopen en zijn meegenomen door de politie. Sinds het begin van de Iran-oorlog een half jaar geleden liggen nog altijd 400 schepen vast in de Perzische Golf. Ook de 6000 opvarenden kunnen geen kant op, zegt de Internationale Maritieme Organisatie. Vannacht claimde Iran dat het de volledige controle heeft over de Straat van Hormuz. Het land zegt dat schepen die zonder toestemming door de zeestraat varen worden tegengehouden. De Straat van Hormuz verbindt de Perzische Golf en de Golf van Oman. In het noorden van Italië is een Nederlandse man omgekomen. Hij probeerde volgens Italiaanse media een rivier over te steken toen hij viel en verdronk. Het gaat om een man van 35. Het kabinet, de jeugdzorgbranche en gemeenten hebben excuses gemaakt aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. De excuses zijn gericht aan zo'n 20.000 mensen. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft hen vaak meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoek. Behalve excuses is ook 12 miljoen euro vrijgemaakt voor het herstel van de jongeren. Het weer, op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over. En dan is er ook kans op regen. Vanmiddag 20, maximaal 23 graden in Limburg. Morgen belooft een wisselvallige dag te worden met zon en buien. Temperatuur ligt opnieuw tussen de 19 en zo'n 24 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
1: Serginho en Mai.
2: Goedemiddag, het is weer tijd voor een gezellige show. Zometeen hoor je muziek van Jack met Taxi. Maar eerst Jamaican. Bam.

Elf weer renners op mijn H&M spijkerbroek. Doe zo voor een jeans, weet niet van dat te bennen. Assie vlammende, arrogante, veel te nonchalant. Trainer mannetje, loyaliteit is niet te koop. Ik zag ze komen en vertrekken weer. Ik speel op 3 kasten, pak hem 60 keer. Zit op cheap tickets, dat komt door het slechte weer. Ik vraag mijn jongen, hé, waar gaan we? Ik heb rust nodig. Hij zegt Monaco, ergens bij de Franse kust boven. Als ik zeg, je biedt in Rotterdam, dan wil die drugs kopen. Kom van Tremtjauwa naar Vissa en teruglopen. Als je daar was, dan weet je bro, ik kan geen namen noemen. Geen fantakassis als we Pasen zoeken. Jouw beleid kijkt te lang, ze doet de aandacht zoeken. Hé, ze weet niet van die dompjes, dus ik laat het proeven. Hé, ze weet niet van die dompjes, dus ik

0: Je luistert naar Serginho en Mahi door je speakers om je weekend goed te beginnen. Hey Mahi, how are you doing?
1: Yeah, I'm doing good. En ik heb er ook weer echt zin in om dat te doen. En als ik aan weekend denk, dan denk ik altijd aan gezellige dingen doen. Weet je wel, maar ja, die gezellige dingen zijn niet altijd heel dichtbij. Dus dan moet je een stukje reizen. Ik was dus gisteren even met mijn vriendinnen uit eten. En daarna gingen we naar een feestje. En dat was allemaal in Rotterdam. Mind you, ik woon in Almere. Dat is anderhalf uur heen, anderhalf uur terug. En ik haat autorijden. Ik haat autorijden. Dus ik dacht van, ja, die reistijd. Ik ben eigenlijk meer onderweg dan dat ik misschien daar ben. En dan ga ik als een oma weer denken, zou ik thuis blijven, weet je wel. En toen dacht ik, wat nou als we een superpower hadden en dat ik dan zo in mijn vingers kon knippen en dat ik dan gewoon mezelf kon verplaatsen naar een locatie. Dat zou toch fantastisch zijn?
0: Gewoon een soort teleporteren.
1: Ja, dan kan ook niemand meer te laat komen.
0: Dat zou top zijn. Als dat zou kunnen, ik zou gelijk tekenen.
1: Ja, stel we zijn zo klaar bij de radio, dan knipperen we in onze vingers en dan zijn we zo thuis.
0: Precies dat.
1: Ja.
0: Ik zou het echt een goed idee vinden.
1: Ja, zou je ook een superpower willen als je... Als er iets,
0: ik zou echt wel willen tijdreizen.
1: Tijdreizen?
0: Dus dat je gewoon terug kan gaan naar 1980 of misschien honderden jaren terug zelfs. En wanneer je weer terug wilt naar nu, dat je dan gewoon weer terug gaat naar nu.
1: Oh, dan kan je nog bijvoorbeeld je opa en oma die misschien overleden zijn of iemand, die kan je dan nog even bezoeken.
0: Precies.
1: Hey.
0: Ga je gewoon even terug in de tijd.
1: Dat is crazy.
0: En als je geen zin meer hebt, dan kom je weer terug.
1: Ja, dat is echt leuk.
0: Ja, toch?
1: Ja. Nou, ik dacht van, weet je wat we ook kunnen bedenken met z'n allen? Van stel je voor dat we met z'n allen, met heel Nederland, met iedereen, één superpower op de wereld mochten zetten waarvan iedereen gebruik kon maken. Wat zouden we dan met z'n allen kiezen?
0: Laat het weten.
1: Ja, laat het even weten in de NPO Luisterapp. Wat voor superpower zou jij kiezen voor ons allemaal? Dus dit geldt dan voor iedereen. Laat het even weten in de NPO Luisterapp en dan gaan we het bespreken.
0: Dit is de dikste van de week.

0: Iraq met We Are All Gonna Make It. Hey, stel je voor, hè, dat je één superkracht op de wereld mocht zetten waar iedereen gebruik van kan maken. Ja, voor welke superkracht zou je dan gaan? En ja, dat kon je dus laten weten in de NPO Luister-app. En Maai, er zijn al een aantal berichten binnengekomen.
1: Hè? Leonie, die zegt echt wat leuks. Die zegt, als superpower voor iedereen, elke keer dat er tegen je gelogen wordt of als iemand slecht over je praat, word je betaald.
0: Hé, dat is wel een goeie.
1: Ja, dit vind ik een toffe plan, Leonie. Dan word ik rijk, denk ik.
0: Nigel die zegt, what up Serginho en Mahi. Ik zou telekinese voorstellen. Dat is de multifunctionele kracht. Oké, volgens mij kan je dan door bijvoorbeeld naar een vaas te kijken, met je gedachten die vaas verplaatsen.
1: Oh, crazy.
0: Dus je hoeft hem niet op te tillen. Je kan het gewoon.
1: Dat is ook wel top, want als je je huis moet opruimen of zo, dan kan je gewoon lekker op de bank zitten.
0: En alleen maar kijken.
1: Ja. Net als Mathilda. Ken je die film nog vroeger?
0: Echt een goeie, ja.
1: Leila die zegt, teleporteren. Ik woon in Utrecht en mijn familie woont in Limburg. Ik zou echt ieder weekend even heen en weer gaan. Ja, dat is dus wat ik ook wil.
0: Ja, precies. Zonder te reizen.
1: Ja. Ja, ook al als je op vakantie gaat, hoef je helemaal niet naar die airport en alles. Je knipt gewoon in je vingers met je koffer in je hand. Bam.
0: Ryan die zegt, ik zou kunnen vliegen. Niet eens voor de superpower, maar gewoon nooit meer in de file staan. Dat lijkt me echt heerlijk.
1: Dat je ineens als mens al vliegt in de lucht.
0: Precies.
1: Zie je allemaal vliegende mensen in de lucht. Dat is wel crazy.
0: 2040.
1: Ja. Nadia zegt, ik zou willen dat iedereen de waarheid spreekt. Klinkt misschien saai, maar ik denk echt dat de wereld daar beter van zou worden. Ja.
0: Dan denk ik dat je als superpower gedachten lezen zou moeten doen.
1: Ja.
0: Dat je gewoon kan lezen wat iemand denkt.
1: Dat lijkt me ook lijpgevaarlijk.
0: Ja, want dan zie je ook gewoon dat iemand je
1: soms
0: eigenlijk haat.
1: Soms moet je dat allemaal niet weten, denk ik. Ja, Tarzan die zegt ook in de NPO Luister-app onzichtbaar zijn. Maar soms denk ik ook van ja, dan ben ik onzichtbaar. En dan ben ik bijvoorbeeld in een ruimte waar ik niet hoor. En dan kom ik dingen te weten. Ja, mijn mind wordt alleen maar vol en vol en vol. Ik denk niet dat we dat moeten willen.
0: Nee, ik denk het ook niet. Dat zou ik overslaan, die.
1: Ja.
0: Alia die zegt, ik zou willen kunnen genezen. Dat iemand die ziek is, gewoon, dat je die gewoon beter kan maken. Dan heb je pas echt een superpower.
1: Dat is echt heel lief. Dat is echt lief.
0: Eigenlijk ben je dan gewoon een dokter.
1: Ja, dan zijn we allemaal dokters.
0: Dan zijn we allemaal doktoren. Ja. Dus dan alle doktoren die nu jarenlang gestudeerd hebben, die kunnen gewoon weg.
1: Dan kan je nooit meer ziek melden voor werk als je hebt geen zin in.
0: Inderdaad. Dus,
1: zullen we dan gewoon voor eentje kiezen? Ik denk dat ik weet voor welke.
0: Welke?
1: Kijk, naast dat ik dat teleporteren een topplan vind, denk ik dat je geld krijgt voor elke keer als iemand liegt of slecht over je praat. Nou, dan kan ik slapend rijk worden. Dat is toch top?
0: Denk, zijn er zoveel slechte dingen over jou in de ronde aan het gaan?
1: Nee, maar eerlijk, er zijn zoveel mensen die liegen over van alles en nog wat. Al zeggen ze van, ja, ik ben al vertrokken en ze zijn nog steeds thuis.
0: Ja, dat is waar.
1: Dan krijg jij al een euro op je bankrekening.
0: Ja, dat is zo. Ik ben wel die guy die dat soms doet, hoor.
1: Ja, dat weet ik. Daarom zeg ik het ook.
0: Je gaat luisteren naar Bad Bunny met DTMF. Ja, de Spaanse uitspraak laat ik even achterwege. En Ronnie Flex en Lil Kleine hoor je zo met

Hey, een hele goede middag. Je luistert naar Serginho en Mahi hier op Phonix. En we zijn eigenlijk wel benieuwd naar iets. Eet jij eerst je frietjes of je burger als je een menu neemt? Ja, we gaan het er zo meteen over hebben, want Jort die vraagt zich iets af. En wat hij zich afvraagt is of hij barkie of niet barkie is. En ben jij ook wel barkie of niet barkie. Dus laat eventjes weten of jij eerst je frietjes of je burger opeet als je een menu neemt. En dan praten we er zo meteen over na KM met Blijf Rustig. Maar eerst muziek van Latifah, hier op Phonix.

0: eerst al mijn frietjes op voordat ik aan mijn burger begin. Maar mijn vrienden eten echt alles door elkaar. Hapje burger, frietje, slokje drinken en weer een hapje burger. Zij noemen mij juist traag en zeggen dat ik gek ben omdat ik eerst mijn frietjes opeet. Maar volgens mij is hun manier pas raar. Ben ik omdat ik dit doe, Barkie of niet Barkie?
1: Nou ja, als ik het zo hoor, ik zeg je eerlijk, ik ben ook de guy die altijd eerst zijn frietjes opeet en dan pas de rest.
0: Ja. Maar ik vind dat raar, weet je waarom? Omdat 1, je burger wordt koud. En 2, dan zit je vol van die frietjes. Dat is zonde.
1: Ja, maar vaak als je een menu neemt, dan heb je wel genoeg honger om dat hele menu op te eten, toch?
0: Dat hoop ik voor je.
1: En als patat koud wordt, dat is echt vies.
0: Ja, maar burger ook.
1: Kan wel een beetje.
0: En dan krijg je die hele menu. En dan kijk ik eigenlijk uit naar de burger. Want die frietjes zijn saaid. Ja, ik eet ook alles door elkaar.
1: Ja?
0: Een hapje burger, 2 frietjes erdoorheen.
1: Ik kan me niet focussen op die smaak dan. Want je gaat elke kant op. Je gaat eerst patat, dan burger, dan drinken. Alles gaat door elkaar.
0: Ik ben heel benieuwd hoe de rest hierover denkt.
1: Nou ja, Jort eet dus als eerst zijn frietjes voordat hij aan de rest van zijn menu begint. Is hij om deze reden Barkie of niet Barkie? Ja, laat het eventjes weten in de NPO Luister-app door middel van een berichtje of een voice memo. En dan hebben we het er zo meteen over. Eerst heb ik Lassa, Christian T en Fresh voor je met Alles is Oké.

0: Zijn eerst je frietjes of eerst je burger?
1: Nee, dit is echt niet Barkie.
2: Vind je dat niet Barkie?
1: Barkie?
2: Of niet Barkie? Een luisteraar heeft zijn of haar gewoontes naar ons gestuurd. En het is aan jou om te bepalen. Is dit nou Barkie, dus normaal? Of niet Barkie, helemaal gek? En vandaag hebben we er eentje van Jort. En Jort zegt, hi Phonics. Als ik naar een snackbar ga, eet ik altijd...

0: A-Roll met All My Lady samen met Ronnie Flex en Scarface en ADF Semski.
1: Nee, dit is echt niet Barkie.
2: Vind je dat niet Barkie?
1: Barkie?
2: Of niet Barkie? Ja, Jort eet al zijn frietjes voordat hij aan de rest begint. Is hij omdat hij dat doet Barkie of niet Barkie? Je kon het laten weten in de NPO Luisterapp.
0: Inderdaad, en ik zie dat er een voice memo binnen is gekomen van Sima.
3: Helemaal niks missen hoor, Jort. Je bent gewoon echt, je bent gewoon hartstikke 100% normaal. Want ik doe dat ook.
2: Oh ja.
0: Dus
2: wat Sima doet, dat is de
0: norm. Dat is de norm.
2: Liquenda die zegt, ik dip mijn frietjes lekker in mijn kroket of bitterbal. Kortom, tegelijk.
0: Niet dus Barkie.
2: Zij doet allebei. Ja, veel mensen dippen die frietjes ook in andere dingen.
0: Ja, in milkshakes en
2: wat
0: nog meer. Ik heb echt de gekste dingen gehoord.
2: Milkshake vind ik heel gek.
0: Even kijken, ik zie dat Diallo ook een voice memo heeft doorgestuurd.
4: Goedemiddag, Serginio en Mai. Nou, ik vind hem hartstikke Barkie. Ja, als je het wel lekker vindt, eerst frietjes te eten. Waarom niet? Ik eet alles door elkaar. Maar goed, iedereen moet zelf weten. Dus zijn vrienden zijn raar. Die moeten niks van vinden, vind ik. Hartstikke Barkie. Werk zo.
2: Nou, lieve Diallo. Mo die zegt niet Barkie. Je moet juist je frietjes bewaren voor het laatste paar happen. Burger eerst, frietjes erbij en dan eindigen met je laatste paar zoute frietjes. Perfect.
0: Dat kan ik nog wel begrijpen.
2: Ja, gewoon een beetje door elkaar is dat ook wel weer, hè?
0: En Noor die zegt, ik vind het Barkie, maar dat zijn vrienden hem traag noemen vind ik nog erger. Laat die man gewoon lekker zijn frietjes eten zoals hij wil. Inderdaad.
2: Maar je hebt toch soms van die matjes die dan zo traag eten? Die heb ik ook.
0: Soms ben ik het ook hoor.
2: Ja, precies. Jaden zegt niet Barkie. Alles door elkaar eten is de enigste juiste manier. Oké, Jaden. Hap, burger, frietjes, slok, drinken. Zo, ga maar door.
0: En dan hebben we Lina nog. Die zegt, Barkie, ik doe precies hetzelfde. Als ik eenmaal aan mijn burger begin en ik zie die frietjes nog liggen, word ik zenuwachtig. Die moeten gewoon als eerst op.
2: Zie, het is dus eigenlijk gewoon een vorm van autisme of zo, hè?
0: Denk je?
2: Ja, want als hij zenuwachtig wordt van dat er frietjes liggen en wij vinden het moet door elkaar en dan wordt die koud. En ja, het is gewoon een soort van een mind ding of zo, denk ik.
0: Oké, dus we gaan mensen die dit doen nu de diagnose autistisch
2: geven. Nee, dat gaan we niet doen. Zal ik even naar de uitslag?
0: Ja, ik ben wel benieuwd.
2: Ja, want Jort die eet dus als eerste zijn frietjes voordat hij aan de rest begint. Is hij omdat hij dat doet Barkie of niet Barkie?
0: Jij vond van niet, hè?
2: Ik vind niet per se niet Barkie.
0: Oké.
2: Maar gewoon, ik doe het anders.
0: Oké.
2: Met 55% van de stemmen is dit
1: Barkie.
2: Nou,
0: positief toch?
2: 55%. Het is dus eigenlijk gewoon hartstikke 50-50.
0: Dus Jort, je bent niet gestoord, je bent niet gek.
2: Nee,
0: ik
2: dat
0: doe
2: rijmt
0: het
2: ook nog. Jort, je bent niet gestoord.
0: Met 55% van de stemmen ben je dus Barkie. Dus ga gewoon lekker door met eerst de frietjes opeten. En geniet gewoon vooral. Dat is het belangrijkste. Games and Distinct hoor je hier met Spider op Phonics.
5: Maximum.

Mijn vriendinnen noemen mijn ex wel eens schildpad. Nou ja, wel eens. Altijd hebben ze hem schildpad genoemd. En ja, nu hebben we toch allemaal wel eens van die bijnamen voor dates en partners. Dit gaat heel juicy worden, jongens. Dus laten we het hier gewoon even met z'n allen hebben over de bijnamen die we hebben voor onze dates en partners. We gaan het er zo over hebben, dus blijf hangen.

0: in sportvoeding.
1: Glory is terug met een uitzonderlijk evenement op zaterdag 5 september in de RTM Stage in Rotterdam. De regerend welterweight kampioen Chico Kwasi staat tegenover Deodor Hystorov in een epische trilogie. Ook kickbokslegende Errol Zimmerman komt weer in actie tegen Tarik Ozaro in een explosieve heavyweight clash. In de Glory Proving Ground Series strijden daarnaast de beste welterweights om een plek voor de welterweight Grand Prix in december. Miss Glory 109 niet. Bestel nu je tickets via glorykickboxing.com.
0: Shop nu bij XXL Nutrition, de grootste in sportvoeding.
2: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FanixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Fanix Ads, your city, your sound.

0: 29 augustus. More than Nordin.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnyxads.nl. Your city, your sound.
2: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je logo, website en marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085-06-06-550 of ga naar startmonster.nl/funnyx. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
3: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
4: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
3: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
2: Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
5: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst, naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen, naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
6: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
7: Droom je van een stralende glimlach?
8: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
7: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
9: Volg samen met Mathieu Hintze de aanloop naar Sing & Dance Up. Het jaarlijkse concert voor en door basisschoolleerlingen van Stichting Meer Muziek in de Klas. Volg de repetities op de basisschool en geniet mee van het optreden in Rotterdam Ahoy. Met artiesten als Maan, Glenn Faria en Kim Lian. Sing & Dance Up. Vanavond om 7:30 bij Afrotros op NPO Zapp.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. Ruim 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die vanmiddag korte tijd de A12 blokkeerden, zijn opgepakt, zegt een woordvoerder van de actiegroep. De gemeente Den Haag liet de snelweg ontruimen en alle activisten werden meegenomen naar het politiebureau. Eerder deze week maakte justitieminister Van Wil bekend dat betogers op de snelweg voortaan worden vervolgd. Aanleiding was een ongeluk in een file die was veroorzaakt door boerenprotesten, waarbij 2 doden vielen. Extinction Rebellion zei eerder naar de rechter te stappen als ze worden aangeklaagd voor snelwegblokkades. Vanwege noodweer is in de Noord-Italiaanse regio Veneto de noodtoestand uitgeroepen. Afgelopen nacht werd de regio getroffen door zware hagel- en regenbuien en hevige windstoten. Volgens de gouverneur van de regio is er veel schade. Ook op andere plekken in het land zijn problemen door noodweer. Gisteren raakten in Lombardije zeker 43 mensen gewond door zware hagelbuien. Ook zijn tienduizenden auto's en gebouwen beschadigd. Het kabinet, de jeugdzorgbranche en gemeente hebben excuses gemaakt aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. De excuses zijn gericht aan zo'n 20.000 jongeren. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft hen vaak meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoek. Behalve excuses is ook 12 miljoen euro vrijgemaakt voor het herstel. Het dodental na de Russische aanval op Oekraïne is opgelopen naar 37. Ook raakten tientallen mensen gewond. De aanval was vlakbij Kiev. Volgens president Zelensky is een opslagplaats getroffen. Het lijkt erop dat daar explosieven lagen. Na de aanval zijn bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev zelf werd getroffen door Russische raketten en drones. Het is niet bekend of ook daarbij slachtoffers vielen. Het weer vanuit het zuiden steeds meer bewolking en kans op regen. Het is een graad of 22. Morgen opnieuw wisselvallig met zon en buien. Dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Serginho en mij. Wat weet je van Joe Duevillet? Je hoort hem zometeen met Rihanna. Maar eerst Broederliefde en Lil Kleine. Dit

0: met Rihanna en een hele goede middag. Je luistert naar Serginho en Mahi hier op Funnings.
1: Ja, Ser, ik zag dus een video op social media van Lovella. En ik moest zo hard lachen om haar, dat moet ik eigenlijk altijd. Maar deze video, die herkende ik echt heel erg. Want zij vertelde dus dat ze met haar vriendinnen en nichten en zo dates, of mensen waarmee ze dus ooit hebben gedate of iets hebben gehad, bijnamen hebben. En ze zei dus het volgende.
2: Hi familie, laten we praten. Ik was net met mijn nicht aan de telefoon. Ik moet zo lachen voor de nicknames die wij hebben voor mannen. Of het nou een ex-schatje was, of een ex-vriend, of je huidige vriend, of whatever. En ik vind dat we ze kunnen delen met elkander. Ja? Nu hadden we het over Vink Veen. BMW. Enkelband. Ik ga vanavond met enkelband.

0: Ja, ik vroeg me dus af, Ser, doen mannen dit ook?
1: Sowieso. We hebben kapot veel bijnamen ook.
0: Heb je wat voorbeelden voor me?
1: Ja, ik heb een vriend die vroeger aan het daten was met een dame uit Brabant.
0: Mm-hmm.
1: En die noemden we Brabantia.
0: Brabantia, oh mijn god. Ik ga dit.
1: Dat is dat merk van die prullenbakken en zo, toch?
0: Ja.
1: Ja, dat bijvoorbeeld.
0: Ja, ik heb het dus ook, mijn ex noemden we altijd Schildpad. Ik date iemand die was wat kleiner en die noemde Mr. Shortleg. noem maar op. Maar ik vind vooral, laat maar zeggen, je geeft die naam om een reden. Dus bij jou inderdaad omdat diegene dan in Brabant woonde.
1: Ja.
0: Of bij mij omdat diegene klein was of zo'n hoofd leek op een schildpad. Die redenen vind ik nog grappiger.
1: Ja. Zo'n hoofd leek op een schildpad.
0: Ja. Ik ben ook echt benieuwd of iemand mij ooit een naam heeft gegeven.
1: Vast wel.
0: Dat lijkt me zo erg.
1: Ja, ik ben echt wel benieuwd naar al die bijnamen van de luisteraars ook.
0: Ja.
1: Dus heb je een gekke bijnaam voor je date, schatje of partner? Als je aan de telefoon bent met je vrienden of vriendinnen. Ja, wat zijn die bijnamen dan? Laat het even doorkomen via de NPO Luister app. En dan gaan we het er zo meteen over hebben. Na muziek van Jo Silvio en Young Felix. Maar eerst Roxy Rosa, meer van jou.

0: partner en waarom heb je hem of haar deze naam gegeven? Ja, we vroegen het jou in de NPO Luister-app en er kwamen al verschillende reacties binnen.
1: Ja, Esme die zegt, ik noem mijn vriend Bollo. Hij was in het begin echt super dun en ik zei voor de grap dat hij ooit een bolletje zou worden. Inmiddels is het blijven hangen. Bollo.
0: Is wel leuk. En Rashid zegt, mijn vriendin heet bij mij Muis. Geen idee waarom eigenlijk. In het begin vond ik haar een klein beetje schattig en klein. En op een gegeven moment was het ineens Muis, waar ben je? Oké, muisje.
1: Noah die zegt, ik noem mijn scharrel opa. Omdat hij om 10 uur 's avonds al altijd zegt dat hij moe is. En eigenlijk het liefst om 9:30 naar bed gaat. We zijn allebei 25.
0: Dat is ook wel leuk.
1: Ja, opa. Dat is een opa.
0: En Jamel die zegt, mijn vriendin heet Chef. Niet eens omdat ze zo goed kan koken, maar omdat ze altijd bepaalt waar we gaan eten. Chef, wat wordt het vandaag?
1: Dat is ook wel grappig hoor. Ja. Mijn date noem ik Kikker. Dat was ooit een grapje omdat hij tijdens onze eerste date zo'n rare sprong maakte om iets te ontwijken. Sindsdien is het gewoon Kikker gebleven.
0: Kikkertje.
1: En nu zal ik wat grappigs vertellen jongens. Ik dacht dus altijd dat Sergio vader was. Ik dacht altijd dat hij kinderen had. Ik weet niet waarom. Maar dit dacht ik altijd. En toen vroeg ik het een keer aan je. En toen zei hij, nee, dat heb ik niet. En sindsdien noem ik je altijd vader.
0: Ja, klopt. Ja, je zei ook, je hebt echt een soort vader-vibe.
1: Ja, je hebt gewoon vader-energy. Ik weet niet wat het is. Ik vind bijnamen altijd fantastisch. Ja. Heb je zelf ooit een bijnaam van iemand gekregen?
0: Vroeger werd ik altijd Thierry Henry genoemd.
1: Wat? Waarom?
0: Omdat we hetzelfde hoofd hebben.
1: Oh, te grappig.
0: En wat nog meer?
1: Dat is crazy.
0: Ja, echt verschillende.
1: Ja, van die gekke.
0: Van die gekke bijnamen,
1: ja,
0: inderdaad.
1: Ja, ja. Ja, onze andere collega Marke noemt mij wel eens Ma Hips.
0: Hoezo dat?
1: Ma Hips Don't Lie, zegt ze dan het heet.
0: Omdat je hips hebt?
1: Nee, ja ook. Maar ook een Mahi Ma Hips. Ja, het is heel raar. Ik snap hem ook niet.
0: Oké, dan. Nou ja, mocht jij nog bijnamen hebben, dan mag je die altijd met ons delen via de NPO Luister-app natuurlijk. Want die staat gewoon de hele middag voor je open. En wij zijn hier tot 7 uur om jou gezelschap te bieden en natuurlijk heerlijke muziek. En over heerlijke muziek gesproken, Catnuff die hoor je samen met Dior op de track Nooit Goed. Maar eerst heb ik ATB en Topic voor je met Your Love.

0: Tyler met Water hier op Phoenix.
1: Ja, ik kan me wel tig redenen verzinnen waarom ik niet in de keuken wil staan en wil gaan koken. En ik denk jij misschien ook wel, want wij gaan misschien wel jouw eten betalen en jou helemaal blij maken met een gratis maaltijd. Maar hoe dat precies zit, dat hoor

0: eten we vanavond?
1: Sushi?
2: Pizza?
1: Pasta?
2: Kebab?
0: Jij bepaalt. Phonix betaalt.
3: Ja, wij mogen vandaag iemand blij maken met een gratis maaltijd. Maar dat gaat natuurlijk niet zomaar, hè. Mahi, hoe krijgen de mensen de kans om een gratis maaltijd te winnen?
4: Nou, je hoort dus zometeen dit geluidje.
0: Bel nu 0909-3869-3869. Bel nu.
4: Ja, dus niet nu, maar zometeen als je het geluidje hoort, moet je heel snel gaan bellen naar de studio. Dan nemen wij op en dan moet jij zo duidelijk mogelijk en zo goed mogelijk een pitch houden waarom jij nou die gratis maaltijd verdient. Pitch goed, heel goed, maak ons aan het lachen, huilen, whatever. Want wie weet, betaalt Phonix wel jouw eten vanavond.

0: Shakira en Burna Boy met Die Die.
1: Bel nu 0909-3869-3869. Bel nu. Wat eten we vanavond?
2: Sushi?
3: Pizza?
4: Pasta?
3: Kebab?
1: Jij bepaalt. Funnies betaalt.
5: Ja, ja, ja, je hoorde het heel goed. Het alarm is afgegaan. Dat betekent dat je vanaf nu kan bellen naar 0909-3869-3869. Ik wil gaan pitchen waarom jij nou verdient om een gratis maaltijd te krijgen.
0: Ja, ik ben dus super benieuwd of we vandaag weer zo'n hele lange reeks aan telefoontjes voorbij gaan krijgen.
5: Ja.
0: Of dat het gewoon heel snel gaat. Maar dat gebeurt ook wel eens natuurlijk.
5: Ja, nou, de eerste komen al binnen.
0: Ja, we hebben de eerste beller. Een hele goede middag. Waarom moet Farix jou eten betalen?
6: Hoi, goeiedag. Ik ben nu hartstikke hard aan het werk. Ik heb avonddienst, gewoon in het weekend. Gewoon doorknallen. Ik zit hier in de meldkamer, melding allemaal behandelen. Telefoontjes gaan je de hele tijd.
5: Ik vind echt dat je heel goed je best doet. Alleen werken is geen reden, jongens. Wij zijn ook aan het werk. Dus dat gaan we helaas niet doen. Ja, ja, werken en verhuizen of dagjes uit, die krijgen we zo vaak. Maar dat is gewoon geen goede reden. Want als je een dagje uit bent geweest, dan heb je het hartstikke leuk gehad.
0: Precies. Maar ja, Mai, je bent wel streng vandaag, zie je.
5: Nee, ik ben altijd wel streng.
0: Blijf bellen naar 0909-3869-3869. En misschien krijg jij dan een gratis maaltijd van ons. Helemaal door Phonics betaald.
5: Ja.
0: En het enige wat jij hoeft te doen is je adresgegevens met ons delen. En dan krijg je het gewoon opgestuurd. Ja,
5: dan bestellen wij gewoon lekker waar jij trek in hebt.
0: Precies.
5: Nou, let's go.
0: En we hebben weer een nieuwe beller. Een hele goede middag. Waarom moet Phonics jou eten betalen?
7: Hey, goedenavond. Ja man, ik ben net boodschappen gaan doen. Probeer rotten te maken, maar het is helaas mislukt. Dus ja.
5: Oh, dat is echt balen.
7: Ja, ja, ja. Eerste keer proberen, ja, het is gelijk mislukt, dus ja.
5: Ik vind het wel knap dat je het hebt geprobeerd, maar ik denk dat je het gewoon nog een keer moet proberen.
0: Sorry! En we hebben weer een nieuwe beller. Een hele goede middag. Waarom moet Phonics jou eten betalen?
8: Hi, goedemiddag. Nou, omdat mijn zoontje heeft mij geholpen met koken. En hij was de komkommers aan het schillen. En terwijl hij dat aan het doen was, is zijn vingertopje er helemaal afgeschraapt. Ging het heel erg bloeden. En echt al het eten zat onder het bloed en een stuk van zijn vingertopje.
5: Oh mijn god.
8: Ja, hij zit nu naast me, dus hij kijkt me helemaal aan van, hè?
5: Maar zijn jullie naar de eerste hulp gegaan?
8: Ja, we hebben de huisartsenpost gebeld. En zij zeiden van, nou, je kan er helaas niks aan doen. Dus we hebben heel veel, zeg je dat, van die gaasjes erop moeten doen. En nu stopt het wel met bloeden.
5: Zili, dit is echt een heel rot gevoel.
0: Ja, dit is echt heel erg.
5: Ja, dit vind ik een hele goede reden om hem vooral blij te maken met een lekkere maaltijd.
8: Oh, leuk.
5: Ja.
0: Met wie spreken we eigenlijk?
8: Met Kai.
0: Met
5: de
0: Kai.
5: De moeder van Kai. Kai. En waar heeft Kai zin in?
8: Wat wil je eten, Kai? Wat
5: wil ik doen? Nou, blijf even aan de lijn, dan gaan we dat helemaal voor jullie regelen.
8: Ja. Okay,
0: dankjewel en heel veel succes dankjewel met alles daar en heel veel beterschap ook.
5: Vooral dat.
8: Dankjewel.
9: Yo, Meadow.

Anthony hoorde je met Slick hier op Phonics en een hele goede middag. Mijn naam is Serginho en vandaag ben ik hier met Mahi. Zometeen, baby mama drama in the house. Problemen met je ex om je kind en daardoor bijna je huidige gezin vergeten. Hoe kan je dit het beste oplossen? Ja, dat willen we zometeen met jou bespreken. Eerst muziek van Dior. Dit is Go Mama.

0: kan niks. Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
1: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst, naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen, naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
0: Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
2: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
3: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar Domino's.nl. Honor the craving.
4: Domino's. Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo...

0: Annette Schut met het NOS Journaal. Ruim 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die vanmiddag korte tijd de A12 blokkeerden, zijn opgepakt, zegt een woordvoerder van de actiegroep. De gemeente Den Haag liet de snelweg ontruimen en alle activisten werden meegenomen naar het politiebureau. Eerder deze week maakte justitieminister Van Wil bekend dat betogers op de snelweg voortaan worden vervolgd. Aanleiding was een ongeluk in een file die was veroorzaakt door boerenprotesten, waarbij 2 doden vielen. Extinction Rebellion zei eerder naar de rechter te stappen als ze worden aangeklaagd voor snelwegblokkades. Vanwege noodweer is in de Noord-Italiaanse regio Veneto de noodtoestand uitgeroepen. Afgelopen nacht werd de regio getroffen door zware hagel- en regenbuien en hevige windstoten. Volgens de gouverneur van de regio is er veel schade. Ook op andere plekken in het land zijn problemen door noodweer. Gisteren raakten in Lombardije zeker 43 mensen gewond door zware hagelbuien. Ook zijn tienduizenden auto's en gebouwen beschadigd. Het kabinet, de jeugdzorgbranche en gemeente hebben excuses gemaakt aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. De excuses zijn gericht aan zo'n 20.000 jongeren. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft hen vaak meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoek. Behalve excuses is ook 12 miljoen euro vrijgemaakt voor het herstel. Het dodental na de Russische aanval op Oekraïne is opgelopen naar 37. Ook raakten tientallen mensen gewond. De aanval was vlakbij Kiev. Volgens president Zelensky is een opslagplaats getroffen. Het lijkt erop dat daar explosieven lagen. Na de aanval zijn bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev zelf werd getroffen door Russische raketten en drones. Het is niet bekend of ook daarbij slachtoffers vielen. Het weer vanuit het zuiden steeds per bewolking en kans op regen. Het is een graad of 22. Morgen opnieuw wisselvallig met zon en buien. Dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Serginho en Mai.
2: Davido en Moussa Keys komen eraan met Unavailable. Maar eerst Trobi, K.A. en Jade Lauren met Hoog.

0: Davido en Moussa Keys met Unavailable. Problemen met je ex om je kind en daardoor bijna je huidige gezin vergeten. Ja, hoe kan je dit het beste oplossen? Complicated
1: question. Ja, soms zit je met van die levensvragen waar je dan geen antwoord op hebt en die je liever niet met vrienden en familie bespreekt, dan kom je gewoon even bij ons je hart luchten. Want vandaag hebben we een hele goede vraag van Ella. En Ella zegt, hi Vanix, mijn man mag zijn dochter uit een eerdere relatie al jaren niet zien. Zijn ex houdt het contact tegen en hij is al die tijd bezig om zijn dochter weer in zijn leven te krijgen. Ik begrijp hoe belangrijk dit voor hem is en ik wil hem daarin steunen. Maar wij hebben samen ook een kind en soms heb ik het gevoel dat hij door de strijd de focus op ons gezin verliest. Als ik zeg dat hij het misschien wat meer tijd moet geven, wordt hij gefrustreerd. Maar als ik hem juist probeer te helpen met het proces, lijkt het hem ook te veel te worden. Ik wil er voor hem zijn zonder mezelf en ons gezin uit het oog te verliezen. Hoe kan ik hier het beste mee omgaan?
0: Oeh.
1: Oh, dit lijkt me zo lastig.
0: Het is inderdaad echt heel ingewikkeld.
1: Ja, vooral omdat het gaat om een vorige relatie, ja. Een kind en een baby mama. Er ook, zitten zoveel emoties bij.
0: En ook alweer een nieuw gezin, hè, waar hij in zit. En hij is dus eigenlijk aan het vechten met een oud gezin.
1: Ja.
0: Dus hij is op twee plekken met zijn hoofd. Ja, dat is gewoon super lastig.
1: Ja,
0: natuurlijk moet hij doorgaan met deze strijd, want ja, hij moet zijn kind gewoon zien inderdaad. Wat de ins en outs daarvan precies zijn, die weten we natuurlijk niet uit dit verhaaltje.
1: Nee.
0: Maar ervan uitgaande dat hij gewoon een goede vader is en zijn dochter gewoon wilt zien. Ja, ik zou hem niet tegenhouden daarin, maar ik zou hem wel af en toe erop wijzen dat hij ja, zijn hoofd er wel gewoon bij moet houden. En dat hij zichzelf niet verliest in het strijden met zijn ex.
1: Maar lijkt me toch nog wel lastig. Maar misschien is er iemand met een ervaring.
0: Ja, dat kan natuurlijk, hè.
1: We hebben altijd wel ervaringsdeskundigen in onze chat.
0: Ja, precies. Dus als jij dit verhaal zo hoort en je denkt bij jezelf, ja, ik heb hier ervaring mee. Of misschien een keer iemand uit jouw omgeving die hier doorheen is gegaan en dat jij de oplossing daarvan misschien hebt meegekregen. Het kan allemaal. Laat het eventjes weten in de NPO Luister-app. En misschien kunnen we Ella dan helpen door met een oplossing te komen. Dus laat het eventjes weten. Dit is de dikste.

0: fresh en KM met bare minimum.
1: Ja, Ella, haar man vecht al jaren om zijn dochter uit een eerdere relatie weer te mogen zien. Maar door die strijd raakt hij soms de focus op zijn eigen gezin kwijt. Ze willen hem steunen, maar merken toch een afstand. En proberen hem te helpen, maar het leidt tot frustratie. Hoe kan ze er voor hem zijn zonder dat hij zijn gezin eronder laat lijden?
0: Ja, precies. Ik zie dat er al een aantal reacties binnenkomen in de NPO-luisterapp. Zo zegt Marlon bijvoorbeeld: hij moet zijn prio gaan bijstellen. Heb precies hetzelfde meegemaakt. Zou hem wel wat advies kunnen geven. Is op dit moment te veel om uit te leggen.
1: Nou.
0: Dat is misschien iets te veel tekst voor een berichtje in de NPO luisterapp. Maar Marlon, als je een lange voice memo wilt sturen, kan dat altijd. Hè? Dus als je daarvoor in de gelegenheid bent, mag je dat met ons delen.
1: Ja.
0: Ruby die zegt: goedemiddag, hoe pijnlijk het ook is. Hij moet stoppen met contact zoeken met de moeder van zijn kind. Omdat het de moeder haar ego voedt. Hij moet het laten, want later gaat de kind zelf zien wie het probleem is en was.
1: Dat is ook vaak zo. Die partner in kwestie, ja, die moet je gewoon niet voelen of het nou de moeder of vader is.
0: Ja.
1: Het is gewoon, dat sleurt je ook gewoon mee in die situatie. Melissa zegt: ik snap haar heel goed. Natuurlijk moet hij blijven vechten voor zijn dochter. Maar hij heeft ook een kind thuis dat hem nu nodig heeft. Je mag niet je hele huidige gezin verliezen terwijl je probeert een ander gezin terug te krijgen.
0: Ja, niet helemaal terug te krijgen, maar het contact met zijn dochter natuurlijk.
1: Ja, precies. Dat bedoelt ze, denk ik.
0: En Karim die zegt: ik vind wel dat ze moet oppassen met geef het tijd. Als mijn kind mij jarenlang wordt afgenomen, zou ik ook blijven vechten. Dat is niet iets waar je zomaar vrede mee kunt hebben.
1: Nee.
0: En dat snap ik dus ook heel goed. Want aan de ene kant, ja, geef het tijd. Maar aan de andere kant weet je niet wat er in die tijd gebeurt. Want het kan ook zijn dat de ouder van het kind, die het kind dus bij jou weghaalt, jouw kind volledig aan het brainwashen is over jou.
1: Ja, ja, ja, dat kan ook. En dat doet gewoon pijn.
0: Ja.
1: Maar wat kan je eraan doen? Soms is het gewoon geduld en laten zien dat je ervoor vecht. Maar als je niet meer dan dat kan doen, dan is het wat het is.
0: Ja, precies.
1: Even kijken. Romy die zegt: ik denk dat hij misschien juist heel veel schuldgevoel heeft tegenover zijn dochter. Daardoor voelt alles wat zij zegt over hun gezin misschien alsof ze hem vraagt om zijn dochter los te laten. Terwijl ze dat helemaal niet bedoelt.
0: Nee, precies.
1: Ik denk sowieso alles wat je op dit moment zegt, dat zo gevoelig ligt.
0: Ja.
1: Dat je het eigenlijk bijna niet goed kan doen.
0: Ja, Ella, ik denk dat het gewoon erop neerkomt dat je af en toe gewoon eventjes je man weer in balans moet brengen.
1: Ja.
0: Je moet hem niet tegenhouden, maar je moet hem ook zichzelf niet laten verliezen.
1: En weet je wat ook kan helpen? Een goede vriend of iemand waar hij heel erg naar luistert, met diegene praten en vragen om hulp.
0: Ja, precies.
1: Want misschien kan hij het van zo'n iemand wel aannemen van: yo, let op dat deze situatie wel in balans blijft.
0: Ja, precies.
1: En dat je zowel thuis voedt en er bent voor je gezin, als deze situatie aangaat even tijdelijk.
0: Ja.
1: Misschien kan dat helpen.
0: Probeer dat ook eventjes, Ella. Want wat Mai zegt, soms als iemand zoals jij in dit geval er te veel over begint, dat het een beetje irritaties opwekt bij de partner. Dus check of iemand je kan helpen. Lastige situatie.
1: Hele lastige situatie. En heb jij nou ook een lastige situatie? Een complicated question? Laat het dan weten via de NPO Luister app of mail het naar itscomplicated@funnix.nl.

Het leven zal zijn. Waar ik belandde, gaat het zien we tonight. Ik was een zochtende held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

50% aan hun artiesten. En de manager van Lil Kleine die heeft meer dan 15% ingehouden op een bedrag die Lil Kleine zou moeten krijgen. Hij zou 3 miljoen krijgen, maar uiteindelijk kreeg hij maar 1 miljoen van zijn label. Maar zijn ex-manager heeft dus 15% over die 3 miljoen gerekend. En Lil Kleine die zegt nu van ja, maar dat is veel te veel. Dus ik moet eigenlijk een heel groot bedrag terugkrijgen. En daarvoor zitten ze nu dus in de rechtbank te strijden tegenover elkaar. Dus de komende tijd gaan we daar vast meer over horen. Omdat het een hele interessante kwestie is. Die van beide kanten sterke punten heeft. Maar uiteindelijk hopen we natuurlijk dat de sterkste kant wint. Zometeen gaan we het hebben over een andere rechtszaak. Want er komt muziek aan van een artiest die op dit moment misschien wel levenslang de gevangenis in kan gaan als hij deze zaak verliest. En wie dat is, dat hoor je zometeen na Iron Star met Tornado. Ook Henkie T en KM komen voorbij met R&B shit. Maar eerst heb ik Frenna en Boef voor je met Speciaal.

0: Thunderstorm met Tornado. Mahi,
1: ja.
0: Heb je het nieuws van Lil Durk een beetje meegekregen?
1: Ik zag hier en daar wat voorbij komen, maar leg me uit.
0: Nou ja, eventjes in simpele taal. Durk die wordt ervan beschuldigd dat hij in 2022 opdracht heeft gegeven om de moordenaar van King Von te vermoorden.
1: Mm-hmm.
0: King Von, dat is een bekende rapper.
1: Ja.
0: Die is vermoord door een andere rapper.
1: Ja.
0: En Lil Durk, die was heel goed bevriend met King Von.
1: Mm-hmm.
0: En nu wordt Durk er dus van verdacht dat hij opdracht zou hebben gegeven om de moordenaar van King Von te vermoorden.
1: Oké. Okay.
0: Degene die de moordenaar van King Von vermoord heeft, is dus een vriend van Lil Durk.
1: Uiteindelijk. Ja.
0: En die zat al vast voor verschillende moorden.
1: Oh shit.
0: Alleen toen de zaak van Lil Durk begonnen was, is hij opgeroepen als getuige.
1: Nee.
0: En hij is nu dus tegen Durk aan het getuigen.
1: Nee.
0: En aan het vertellen dat hij van Durk opdracht heeft gekregen om die moord te doen.
1: En dat is dan je mattie.
0: Nou ja, op dit moment is Durk zich natuurlijk daartegen aan het verdedigen.
1: Ja.
0: En deze week zag dat er best goed uit. Zijn advocaat die laat weten dat de persoon die dus nu vastzit door deze moord, dat hij steeds andere verhalen vertelt.
1: Mm-hmm.
0: Want in zijn verhoor had hij iets anders gezegd dan in de rechtszaal.
1: Okay.
0: Dus daardoor is er nu een soort van beweging en denken mensen dus dat Durk misschien wel vrij zou kunnen komen.
1: Want hij zit op dit moment dus vast daardoor.
0: Ja, hij zit al een tijdje vast daardoor. En als hij dus wel veroordeeld wordt, dan zal hij dus voor de rest van zijn leven achter de tralies verdwijnen.
1: Jeetje, dat zou zonde zijn.
0: Ja.
1: Nou ja, tenminste als hij onterecht veroordeeld wordt.
0: In dat geval dan helemaal.
1: We willen altijd rechtvaardigheid, maar wel ook lelijk als je mattie ineens zo tegen je tekeer gaat.
0: Ja, precies.
1: Het kunnen verschillende dingen zijn. Kan de waarheid zijn, kan een leugen zijn omdat je bekend bent, geld hebt en alles. Dus lastig verhaal.
0: Ja, precies. En Lil Durk die heeft nu dus dezelfde advocaat die Young Talk ook had. Brian Steele.
1: Goeie.
0: En die man die is op dit moment echt goed aan het strijden voor Durk. Dus mensen die denken dat hij het dit keer weer kan laten lukken voor zijn cliënt.
1: Ja.
0: En als dat het geval is, dan heeft hij zoveel rappers uit de problemen gehaald.
1: Dan heeft hij gewoon een titel.
0: Dan heeft hij weer een titel.
1: Hey, en ik zag ook dat Kanye aanwezig was in de courtroom.
0: Ja, Kanye die was ook op bezoek geweest. Die ging eventjes zijn medeleven betuigen richting Durk.
1: Dat is wel echt bijzonder, man. Ja. Als zo iemand ineens voor je verschijnt.
0: Maar Kanye was ook bij de zaak van Diddy aanwezig.
1: Ja?
0: Daar was hij ook.
1: Oh shit, dat wist ik niet.
0: Dus hij is wel altijd met zijn mensen door dik en dun.
1: Gewoon zo'n vriend heb je eigenlijk nodig, hè?
0: Ja. Dus,
1: must be nice.
0: Dat doet hij heel goed. Maar Durk die is dus nu dus aan het vechten voor zijn leven, om het zo maar te zeggen. En wat je zegt, dat de waarheid boven tafel mag komen.
1: Daar gaan we voor.
0: En mocht hij wel schuldig zijn, dan heeft hij gewoon pech gehad. En als hij onschuldig is, dat hij dan ook gewoon vrij mag komen natuurlijk.
1: Precies.
0: We hebben muziek van hem klaarstaan, samen met Drake. Dit is Lab.

0: check en een hele goede middag. Je luistert naar Serginho en Mahi hier op Funix. Hey, ja. Mahi, het einde van de show is alweer bijna in zicht.
1: Het einde van de show is in zicht, maar we zijn er morgen gezellig weer.
0: Ja, toch?
1: En onze lieve collega Imani met haar Imani in Fight is na ons aan de beurt. En dat is ook altijd gezellig.
0: Super gezellig.
1: En normaal spelen we altijd een spelletje met haar, maar die hebben we even gelaten omdat we heel vaak hebben verloren. Maar ik ben nog steeds heel benieuwd wie het is, dus ik blijf lekker luisteren.
0: Ja, precies. Zometeen dus Imani in Fight, waar je natuurlijk helemaal klaargestoomd gaat worden voor een gezellige avond. Dus ga dat zo meteen checken. Muziek van Ronnie Flex komt eraan. Ook Loud Luxury hoor je zo meteen. Maar voor nu nog Burna Boy met City Boys. En alvast een hele fijne avond toegewenst. Ciao, ciao.

0: dama, oyeke, jello, oyeke.
1: I'm not even gonna lie.

0: je met je logo, website en marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085-06-06-550 of ga naar startmonster.nl/phonics. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
1: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
0: Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.

0: sportvoeding.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Bereik

0: 29 augustus. More than Nordin.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: Eindelijk. Iets dat ook open is na 6 uur. Kom naar Friendly Fire Alexandrium. Kies een PC of pak een PlayStation en daag je vrienden uit voor FIFA. Speel Counter-Strike, Valorant, racepellen en meer. Met vrienden of andere gamers. Elke dag geopend. En op vrijdag en zaterdag tot 2 uur 's nachts. Friendly Fire Alexandrium. Jouw gamingspot in Rotterdam. Nu geopend.
3: Glory is terug met een uitzonderlijk evenement op zaterdag 5 september in de RTM Stage in Rotterdam. De regerend welterweight kampioen Chico Kwasi staat tegenover Deodor Hystorov in een epische trilogie. Ook kickbokslegende Errol Zimmerman komt weer in actie tegen Tarik Ozaro in een explosieve heavyweight clash. In de Glory Proving Ground Series strijden daarnaast de beste welterweights om een plek voor de welterweight Grand Prix in december. Miss Glory 109 niet.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. Het aantal doden na de stortvloed in Nepal is opgelopen tot 682. Dat aantal blijft vermoedelijk flink stijgen, want er zijn nog duizenden mensen vermist, onder wie ook meer dan 300 toeristen, ook Nederlanders. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland, bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Vanwege noodweer is in de Noord-Italiaanse regio Veneto de noodtoestand uitgeroepen. Afgelopen nacht werd de regio getroffen door zware hagel- en regenbuien en hevige windstoten. De schade is groot, daarom blijven openbare gebouwen zoals gemeentehuizen en scholen voorlopig dicht. Ook raakten auto's en gebouwen beschadigd, zo waaide een torenspits van een kathedraal. Ook op andere plekken in Italië zijn problemen door noodweer. Gisteren raakten in Lombardije zeker 43 mensen gewond door zware hagelbuien. Nederlandse hockeysters hebben de WK-finale in Amsterdam verloren. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1, waardoor het aankwam op shootouts. Nederland miste 3 keer. De afgelopen 3 jaar werden de Nederlandse hockeyvrouwen nog wereldkampioen. Nu moeten ze dus genoegen nemen met zilver. Morgen komen de mannen in actie. Nederland speelt tegen Argentinië in de strijd om brons. En Tadej Pogacar heeft de ronde van Spanje moeten verlaten na een valpartij. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten wegens een valpartij. Afgelopen zomer won Pogacar voor de 5e keer de Tour de France. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien, dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Imani. Een hele goede avond. Je bent ingetuned bij Imani Invite. Zometeen muziek van Topperig en Chavante. Maar je hoort nu eerst Roxy Dekker en Ronnie.

Hallo, hallo, hallo. Je girl is weer terug van weg geweest. Je favoriete pre-party is weer begonnen. Want je bent ingetuned bij Imani Invite. En ik ga er gewoon weer even de aankomende twee uur voor zorgen dat je helemaal ready bent om je zaterdagavond te starten. Jeet toch, ik kijk naar buiten en ik denk, wat een deprimerende bedoeling. Maar dat betekent natuurlijk niet dat we ons gaan tegenhouden. We gaan er alsnog een feestje van bouwen door weer en wind. Als je geen planning hebt vanavond, jeet toch, Noorden geeft een vissa. Onze Noorden en ik gaan ook daar draaien. Dus ik hoop dat je ook gezellig langskomt, want we trekken het feestje gewoon door. Maar zometeen heb ik hier natuurlijk al een DJ in.

0: en Milo laat het lukken met Modeshow.
1: Phonics, Imani invites.
0: Ja, en de DJ die bij mij is aangeschoven is een hele special guest.
2: Yes.
0: Want het is namelijk mijn neefje. Draaien zit helemaal in de familie. Dus give it up voor DJ Frank. Welkom.
2: Ja, dankjewel.
0: Nou, helemaal leuk dat je hier bent.
2: Ja, ik vind het leuk om er te zijn.
0: Ja, toch?
2: Ja,
0: zeker. We hebben het eindelijk laten lukken. Ik heb je allemaal gezegd van... Chris, luister, pak die USB, lak in. En dan ga ik je uitnodigen.
2: Ja.
0: En nu zijn we gewoon hier.
2: En nu zijn we hier.
0: Ja, toch?
2: Ja.
0: En jij bent echt al een tijdje bezig met draaien. Volgens mij, ja, jij draait eerder dan ik nog.
2: Ja.
0: Hoe ben jij eigenlijk een beetje begonnen?
2: Het was eigenlijk begonnen een beetje... Ja, ik zat in de tweede klas. En we moesten een project... We moesten voor een feestje moesten we organiseren voor een project op school. En we hadden een DJ nodig. Het was te duur, we konden geen DJ fixen. Dus toen dacht ik van, hey, weet je wat, ik ga gewoon zelf draaien.
0: Mm-hmm.
2: Maar ik wist helemaal niet hoe ik moest draaien. Dus toen ging ik gewoon naar school met een hele goede vriend van mij. Chris, DJ Chris. Ook hier wel.
0: Is hier ook wel eens geweest, inderdaad.
2: Ja. Gingen we naar Mediamarkt, gingen we daar gewoon oefenen.
0: Ik ga stuk.
2: Ja man, we gingen gewoon in de Mediamarkt oefenen. En ik had een keer van mijn moeder dat ik ook een draaitafel gekregen voor kerst. Ik ging gewoon oefenen. Ik was gewoon mijn kamer niet uit te halen. Ik was alleen maar aan het draaien, bezig met die draaitafel.
0: Mm-hmm.
2: En ja man, nu zijn we hier.
0: Ja, dat weet ik nog wel. Dat je inderdaad op een gegeven moment die deck had gekregen en zo.
2: Ja.
0: Maar volgens mij had je het ook op een gegeven moment wel weer op een lager pitje gezet, toch?
2: Ja, klopt. Het was op een lager pitje. Maar we zijn het gewoon lekker weer aan het oppakken.
0: Ja, toch?
2: Ja man.
0: Hé, je bent lekker bezig. Volgens mij ben je ook aan het produceren, toch?
2: Ja, klopt. Ik ben ook bezig met produceren. Dat doe ik ook al een lange tijd.
0: Mm-hmm.
2: Dat doe ik ook al eigenlijk al sinds ik 13 ben. Maar jij was ook op een lager pitje, snap
0: je? Precies.
2: Maar we zijn gewoon lekker gas aan het geven.
0: Ja, maar je bent ook zo jong begonnen. Dus dan is het ook van, er komen zoveel dingen ook bij kijken. School,
2: precies,
0: dit
2: precies.
0: En dat. Jij toch, nu ben je ook wat ouder, weet je ook beter wat je wil.
2: Ja.
0: Want zou je zeg maar jezelf meer zien als een DJ of meer als een producer?
2: Dat is een vraag waar ik wel vaak over nadenk.
0: Uh-huh.
2: Maar ja, draaien is natuurlijk wel mijn eerste liefde.
0: Ja.
2: En ik heb gewoon mijn fases een beetje. Soms ben ik in mijn producerstand meer.
0: Ja.
2: Soms ben ik meer bezig met draaien. En dan nu zit ik toevallig weer in de stand van, weet je, ik ben weer lekker bezig met draaien. Maar ik vind mijn plezier vind ik wel altijd gewoon in draaien meer dan in produceren.
0: Ja, en het ene sluit het ander natuurlijk ook niet uit. Weet je toch? We gaan er gewoon vanuit dat over een paar jaar ben je gewoon een superstar producer, DJ.
2: Ja, we hopen
0: weet toch, ben je echt overal. En ja, nu dat je het zeg maar draaien weer echt even goed hebt opgepakt en je gewoon weer echt actiever bezig bent.
2: Ja.
0: Zeg maar, hoe zie je de toekomst voor jezelf, voor je als DJ? Zeg maar, wat wil je echt bereiken als DJ zijnde?
2: Ik wil gewoon een gevestigde naam zijn in Rotterdam. Zeg maar, dat is voor mij nu wel een doelstelling. En uiteindelijk gaan we groter dan dat denken.
0: Ja.
2: Maar wat bijvoorbeeld nu wel een doelstelling voor mij is misschien op een festival te staan. Dat lijkt me leuk. Eerste keer op een festival. Misschien ook meer boekingen. Dat maar.
0: Nou, dat moet hartstikke haalbaar zijn, toch? We gaan het regelen. You got
2: kleine stapjes, kleine stapjes.
0: Ja, toch? En je bent nu al hier bij Phonics.
2: Ja.
0: Dus je weet toch? Ik ben benieuwd what's next for you.
2: Ja.
0: En zometeen ga je natuurlijk voor onze live setje draaien hier. Wat kunnen we daar een beetje van verwachten? Wat zijn de vibes?
2: Ja, jullie kunnen gewoon mijn sound verwachten. Afro. Gewoon veel vuur kunnen jullie verwachten. Ik zou gewoon zeggen, blijf lekker kijken. Gewoon lekker checken. En je gaat gewoon lekker dansen. Ik weet het.

0: Fresh Herubi and Lasadori Speakers.
1: Funnix. Ibadi Invites.
0: Ja, het is zaterdagavond en ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik denk dat het de hoogste tijd is om even de energy levels omhoog te gaan gooien. We gaan even een feestje bouwen hier. En de one and only DJ Fredo staat voor je klaar. Behind the ones and twos om precies dat feestje voor jou te regelen. Dus ik zou zeggen...

get hard and low.

Lasciamo volata molto stretta. Ne con i prato e la lessa. Lasciare che bei usi di echt pijn. Nu ben ik echt beschadigd, ik heb

0: Toen ik hoorde dat Nieuw Vaarwater mijn schuld van ruim 20.000 euro wilde aflossen, dacht ik eerst, dat kan toch niet? Maar het was echt zo. En nu maak ik een nieuwe start.
1: Nieuw Vaarwater helpt Rotterdammers aan een nieuwe kans. Zonder oordeel en met oog voor jou. Woon jij in Rotterdam en heb je geldproblemen? Zet vandaag de eerste stap. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Eindelijk. Iets dat ook open is na 6 uur. Kom naar Friendly Fire Alexandrium. Kies een PC of pak een PlayStation en daag je vrienden uit voor FIFA. Speel Counter-Strike, Valorant, racepellen en meer. Met vrienden of andere gamers. Elke dag geopend. En op vrijdag en zaterdag tot 2 uur 's nachts. Friendly Fire Alexandrium. Jouw gamingspot in Rotterdam. Nu geopend.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Bereik jouw doelgroep op Fanix.

0: blijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
1: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
0: Adverteer nu vanaf 200 euro per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.

0: zaterdag 29 augustus. More than Noordin. In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
1: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst, naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen, naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
2: Hermano's! Ja, dat

0: gewoon languit op de bank ligt? Hoor alles met NPO Luister. Download nu de gratis app.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. Volgens de burgemeester van het dorp heeft het leger ook Palestijnen gearresteerd. Zij zouden later weer zijn vrijgelaten. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn inmiddels weer thuis. Dat zegt de burgemeester van Oldebroek, waar Wezep onder valt, tegen Omroep Gelderland. Het gaat om 16 mensen, onder wie ook de bestuurder van het bestelbusje, die bij het ongeluk het zwaarst gewond raakte. Het ongeluk gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Een touringcar met 54 Duitse scholieren en begeleiders botste door nog onbekende oorzaak op een bestelbus. De touringcar kwam op zijn kant terecht, de bestelbus brak doormidden. In het West-Afrikaanse Niger zijn militairen in opstand gekomen. Ze hebben op meerdere plekken in de hoofdstad het vuur geopend. Over slachtoffers is nog niets bekend. De gevechten vinden onder meer plaats bij het internationale vliegveld. Het regime in Niger zegt de aanvallen van opstandige legereenheden grotendeels te hebben neergeslagen. De stadsderby tussen Sparta en Excelsior is geëindigd in het voordeel van Excelsior. De club won in blessuretijd met 2-1. Het winnende goal werd gemaakt door invaller Nesto Groen. Zijn eerste doelpunt in het betaald voetbal. En nog bezig is de wedstrijd tussen AZ en Go Ahead Eagles. Daar staat het op dit moment 2-1 voor de Alkmaarders. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind. Met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Imani, je bent nog steeds ingetuned bij Imani Invites. De volgende gast zit al voor je klaar. Maar nu eerst muziek. Je hoort nu Bongo.

0: Invites.
1: Ja, en de man die inmiddels bij mij is aangeschoven, die heeft voor het eerst dit jaar weer eens nieuwe muziek uitgebracht.
2: Zet op, ga op en neer, geef me het nog een keer. Ik wil een beetje meer, zet het, oh.
1: Ja, op socials werd het al een langere tijd geteased, maar hij is eindelijk uitgekomen. En dan heb ik het natuurlijk over de one and only Sluwe Olly.
3: Dit is Sluwe.
1: Wow! Oh my god, dat is weer even een tijdje geleden, ja, hè?
3: Is het mijn eigen schuld.
1: Ja, hoe dan? Waar heb je uitgehangen?
3: Ja, ik had een projectje in het buitenland waar ik, nou heb ik al vaker gezegd, wat met huizen heb gedaan. En ja, is er toch een beetje bij ingeschoten, hè, de muziek.
1: Ja, dan zit muziek opeens weer even op een lager pitje.
3: Ja, en dan kom je er eigenlijk daarachter dat het wel hetgeen is wat je het allerleukste vindt om te doen. En dan ga je het toch gewoon weer oppakken en... Feels good to be back eigenlijk.
1: Ja toch? Ja, nu ben je er weer helemaal. Yes. Want het is ook volgens mij je eerste jaar independence. Je was eerst getekend bij Top Notch.
3: Ja.
1: Voel je dan ook echt verschil met hoe je dan nu zeg maar muziek aanpakt of benadert?
3: Nou, het voelt enerzijds wat vrijer. Maar aan de andere kant is het ook wel weer een soort van spannend. Omdat je toch een vangnet niet meer hebt. Je had altijd een soort van een paar mensen achter je die je kon... vragen voor iets of dit of dat. En nu ben je gewoon een beetje op jezelf aangewezen. Maar ik ben blij dat ik heb mijn manager nog steeds. Ik heb nog steeds mijn vaste producer, Safa Bien. Shout out. En daarin is eigenlijk helemaal niks veranderd.
1: Precies, je hebt gewoon eigenlijk wel gewoon nog steeds je team. Gewoon
3: ja,
1: van,
3: en ik heb het ook daarvoor altijd zelf gedaan. Dus het is niet alsof ik niet weet wat erbij komt kijken om een tune te releasen. Ik heb het voor de tijd dat ik bij Top Notch zat, in de tijd van Hera, heb ik het gewoon zelf gedaan. Die tune heb ik gewoon independent gereleased. En dat is mijn grootste solo tune ook, weet je. En daarom denk ik ook gewoon, ik heb het aan mezelf bewezen. En het is gewoon nu aan mij om het... nog een keer te bewijzen, zeg maar.
1: Ja, toch? Ja. Nou, ik heb er helemaal vertrouwen in. Yes. Dat gaat sowieso helemaal goed komen. En in jouw tune zit natuurlijk een hele bekende sample. Hoe kwam je op het idee om deze tune te flippen?
3: Ja, het is een legendary tune. Legendary. Ik zag een Russische artiest... En die heeft deze sample gebruikt voor een tune die hij gebruikte. Best wel grove tune. Ik had die tekst gezocht. Was best een heavy tune. En omdat samplen nog steeds niet dood is. Ja. En ik heb nog steeds eigenlijk nooit echt een keer iets gesampled. Dacht ik, weet je wat, fuck it. Als iedereen het mag, mag ik ook.
1: Ja toch?
3: Let's go. Ga ik het gewoon proberen. Heb ik een andere tune geteased op TikTok. Ging goed. Toen had ik deze gemaakt. Dacht ik, ik ga deze teasen. Maar die ging eigenlijk nog beter. Dacht ik. Ik ben nu toch independent. Ik kan releasen wanneer ik wil, wat ik wil. Ik ga deze gewoon gooien, man. Let's go.
1: Ja, toch? Waarom niet? Gewoon.
3: Snap je, makkie.
1: Feeling goofy.
3: Ja, makkie. Ik zweer het. Makkie. Ik heb ik ook voor het. Mezelf... Ik heb 2 gouden platen. Snap je? Ik heb niks te bewijzen aan mezelf in de zin van dat ik dat niet zou kunnen. Dus als ik dit gewoon lauw vind om te releasen, dan doe ik dat gewoon.
1: Ja, toch?
3: Ja, dat is het belangrijkste.
1: As you should. Want je zegt ook net, je was ook andere tune aan het teasen. Ik zag ook dat veel mensen ook vragen om Tattoo Boy. Ja. Gaat deze dan ook nog snel eraan komen?
3: Ja, absoluut. Of? Absoluut. Tattoo Boys gaat... Ja, als er geen hele gekke dingen gebeuren, de volgende release zijn. En dat is gewoon puur om dezelfde reden. Feeling goofy. Ik was in het buitenland. Ik heb een producer laten komen omdat ik muziek wilde maken. Is dat het gewoon het eerste wat we hadden gedaan? Het idee zat al een tijdje in mijn hoofd, want ik zit helemaal onder. En ik dacht gewoon, Tattoo Boys, gewoon legendary tune van vroeger al. We flippen het gewoon en we gooien het op TikTok en we zien het wel.
1: Ja, ik loef het helemaal. Je bent helemaal op en door.
3: Ja, echt.
1: Dus,
3: ik voel me goed.
1: Ja, toch?
3: Ja, zeker.
1: Dat betekent wel dat ik je snel weer hier wil zien.
3: Afgesproken,
1: hè?
3: Deal.
1: Afgesproken.
3: Deal,
1: je bent sowieso nog niet van me af. Zometeen kletsen we verder. Maar we gaan natuurlijk eerst je nieuwe track draaien.
3: Yes.
1: En het is aan jou om hem aan te kondigen.
3: Het is Sluwe. En jullie gaan nu luisteren naar mijn nieuwe tune. Zet het. Gaat streamen op Spotify. We out. Yeah.

0: gemist hebt. Zijn nieuwe track die is gisteren uitgekomen.
1: Zet op, ga op en neer, geef me het nog een keer. Ik wil een beetje meer, zet op, oh, oh, oh.
0: Ja, jij zei natuurlijk net al van, je weet toch, het is helemaal sample era. Dus ja, ja, als iedereen het doet, dan kan ik het ook doen, toch?
2: Bakken.
0: Ja, en in deze tune zit natuurlijk de sample van Akon.
1: Smack that all on the floor. Smack that, give me some moves. Smack that, till you get so. Smack that,
0: ik dacht, weet je, laat ik eens even een spelletje bedenken wat met deze tune te maken heeft. Ja. Want wat we gaan doen, het is de artist estafette. En dat gaat als volgt. Je hoort zometeen een begintrack. Nou, dat is dus nu Smack That.
2: Yes.
0: Op die track is Eminem natuurlijk de featuring.
2: Ja.
0: Vervolgens.
2: Voel de bijl hangen.
0: Wat zei je?
2: Ik voel de bijl hangen.
0: Maar ik geloof in jou.
2: Ja.
0: Jij hebt dit.
2: Oh my god.
0: Dus Eminem is de featuring. Vervolgens. De featuring. De featuring.
2: Ja, ja.
0: Nou, dat is Engels. Dat
2: iedereen
0: gaat soms even mis. Ja, precies. Vervolgens hoor je dus weer een fragment van een andere track.
2: Ja.
0: Van Eminem samen met een andere artiest. En het is dus aan jou om te raden.
2: De featuring te raden.
0: Wie de featuring is. Dus eventjes een voorbeeldje om het even, weet je toch, visueel te maken. Je hoort een track van Cho. Nou, dit is natuurlijk Betty Anthem. En de featuring is KM. Het is de bedoeling dat je KM raadt. En het volgende fragment is dan weer een track van KM featuring Jandro. Moet je wat doen. En dan krijg je zeg maar weer een tune van Jandro. Snap je?
2: Is Dior, by the way.
0: Is dat? Nou, dat, nou, nu weet jij ook meer dan ik. Dat weet ik niet eens.
2: Volgens mij staat Dior hierop, man.
0: Dat zou best kunnen dat het ook nog een featuring is. Maar daarom.
2: Ik zeg je heel eerlijk. Ik probeer het nu waar ik het kan. Want ik ben hier echt slecht in.
0: Oh my god.
2: Maar let's go.
0: Ik zeg je eerlijk. Ik ook. Dus je weet toch. We gaan elkaar scherp houden.
2: Winning.
0: Maar goed. Dit is dus de begintrack. Smack That.
1: Smack That. All on the floor.
0: Nou, wie is de featuring?
2: Eminem.
0: Oké. Okay.
3: I can't tell.

0: Bon, deze weet ik niet.
1: Scheiße. Het was Burna Boy. De tune is Ginger samen met Wizkid.
0: Oh ja.
1: Maar ja, ik moet zeggen, ik had er nog twee. Je hebt van de negen heb je er zeven goed.
0: Ja, dat is wel voldoende.
1: Dus ik vind dat
0: ja, ik
1: echt
0: ben geslaagd.
1: Super soldaat.
0: Toch, ik ben geslaagd.
1: Jij krijgt gewoon een hartelijk applaus.
0: Yes, bedankt.
1: Je zei nog net nee man, dit is echt niet mijn mo. Ja, ik ben hier slecht
0: ja,
1: in.
0: Ja, maar jullie kiezen wel de shit uit die ik ook lauw vind. Snap je? Makkie.
1: Waarom? Ik ken jou. I got you.
0: Ja, wat beter.
1: Je hebt het gewoon gekild. En ik zei net al tegen je, ik wil niet dat het weer zo lang
0: gaat
1: duren.
0: Nee, afgesproken. Tattoo Boys kom ik weer langs.
1: Ja?
0: Tattoo Boys kom ik weer langs.
1: En kan je al een beetje verklappen wanneer je hem een beetje op de planning hebt staan?
0: Laat me zeggen, ja, het is nu zeg maar eind augustus, september. Of eind september of begin oktober.
1: Oh, dat is hartstikke snel.
0: Ja, afgesproken.
1: Daar hou ik je aan,
0: hè? We gaan door.
1: Period. Oké, je hoort het sluwe Olly. Ga zijn nieuwe tune streamen. En je gaat heel veel aankomende tijd
0: Zeker.
1: Van hem horen.
0: Love dat ik hier mag zijn. Alle luisteraars, een heel fijn weekend. Shout out naar Phonics. Love you.

0: vibes.
1: Nou, ben jij nou iemand die op zich tijdens een festival wel eens denkt van, nou, laat ik eens even een gezellig snoepje nemen? Nou, dan moet je even extra opletten, want er zijn dus hele gevaarlijke Trump-snoepjes op de markt. Ja, en dan denk je, hè, Trump-snoepjes? Ja, het zijn gewoon letterlijk Trump-snoepjes. Het heeft de vorm van hoofd van Trump. Maar ze zijn dus echt levensgevaarlijk. Wat houdt dat nou in? Nou, er zit dus een hele hoge dosis van PMMA in, volgens het Trimbos Instituut. Nou, dan denk jij, PMMA, wat is dat allemaal? Nou, het is dus een stof wat dus heel erg lijkt op MDMA. Maar het werkt dus wel anders, want je voelt die effecten dus veel later pas. Waardoor je dus denkt van, nou, dit doet helemaal niks. Ik neem er nog één. En ik neem er nog één. En ik neem er nog één. Maar ja, uren later, dan hit het je opeens. En dan kan je lichaam dus gewoon, ja, helemaal shutdown, bed gaan. Want je weet toch, je lichaam kan het niet aan. Het is te veel. Je krijgt last van oververhitting. En

0: Onyx. Imani invites.
1: Ja, ik zit op die klok te kijken en het is al gewoon bijna weer 9 uur. Wat natuurlijk betekent dat je zometeen intunes bij Phonix Vissa met DJ Web. Die staat helemaal gezellig voor je klaar. En als je nog geen planning hebt vanavond, kom naar buiten, kom outside. We zijn in Tiwaya. Ik ben op de Vissa van Noordin vanavond. En het gaat heel veel gezelligheid beloven. Dus ik zie je daar. En zo niet, zie ik je gewoon weer.

Hermano's. Ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.

0: passend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
1: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst, naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen, naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Vroeger brachten wij hele nachten door in internetcafés.
5: Dan ga je dit geweldig vinden. Meer dan 60 gaming-pc's onder één dak. Counter-Strike, PlayStation, race-simulatoren en toernooien.
4: Klinkt als mijn generatie, alleen dan groter.
6: Friendly Fire Alexandrium, jouw gamingspot in Rotterdam. Nu geopend.

0: Vrijdag 29 augustus. More than Noordin.
1: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
2: Toen ik hoorde dat Nieuw Vaarwater mijn schuld van ruim 20.000 euro wilde aflossen, dacht ik eerst, dat kan toch niet? Maar het was echt zo. En nu maak ik een nieuwe start.
3: Nieuw Vaarwater helpt Rotterdammers aan een nieuwe kans. Zonder oordeel en met oog voor jou. Woon jij in Rotterdam en heb je geldproblemen? Zet vandaag de eerste stap. Kijk op nieuwvaarwater.nl.

Annette Schut met het NOS-journaal. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. Volgens de burgemeester van Kusra heeft het leger ook Palestijnen gearresteerd. Zij zouden later weer zijn vrijgelaten. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. Het gebeurde op de Druiterkade aan het IJ, aan de noordkant van het station. De politie vermoedt dat aan het steekincident een vechtpartij vooraf ging. In het noorden van Italië zijn zeker 43 mensen gewond geraakt door noodweer. Ze werden onder meer overvallen door zware hagelbuien. Ook raakten auto's en gebouwen beschadigd. Zo waaide een torenspits van een kathedraal. In de regio Veneto is vanwege de zware windstoten de noodtoestand uitgeroepen. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn inmiddels weer thuis. Dat zegt de burgemeester van Oldebroek, waar Wezep onder valt, tegen Omroep Gelderland. Het gaat om 16 mensen, onder wie ook de bestuurder van het bespelbusje, die bij het ongeluk het zwaarst gewond raakte. Het ongeluk gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Een touringcar met 54 Duitse scholieren aan boord botste door nog onbekende oorzaak op een bestelbus. De touringcar kwam op zijn kant terecht en de bestelbus brak doormidden. Het weer, vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zonbuien en dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Toen ik hoorde dat Nieuw Vaarwater mijn schuld van ruim 20.000 euro wilde aflossen, dacht ik eerst, dat kan toch niet? Maar het was echt zo. En nu maak ik een nieuwe start.
1: Nieuw Vaarwater helpt Rotterdammers aan een nieuwe kans. Zonder oordeel en met oog voor jou. Woon jij in Rotterdam en heb je geldproblemen? Zet vandaag de eerste stap. Kijk op nieuwvaarwater.nl. Bereik

0: blijvend een passend voorstel. Phoenix Ads. Your city, your sound.
1: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phoenixads.nl. Your city, your sound.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Yo, waar ben jij? Ik ben al bij Friendly Fire. Valorant, Counter-Strike, FIFA, elke setup zit vol. Iedereen is er. Wacht even. Verkeerd kanaal. My bad. Ik ga weer verder met gamen.
4: Je squad is er al. Friendly Fire Alexandria. Jouw gamingspot in Rotterdam. Nu geopend.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
5: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.

0: serie volgen we de levens en uitdagingen van de studenten van het Stadse Fort Alpha en het provinciale MBO Oostland. Door een ingrijpende fusie komt alles onder druk te staan. Vriendschappen, liefdes en toekomstplannen.
1: Alpha-studenten luisteren niet naar Oostlanders.
0: Stream Fort Alpha, nu gratis op NPO Start.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

Annette Schut met het NOS-journaal. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. De nieuwe Noorse koning Haakon heeft voor het eerst zijn volk toegesproken. In de speech, die live werd uitgezonden op de Noorse televisie, sprak hij zijn dank uit. "Bedankt dat je zo'n goede vader was," zei hij. Ook bedankte hij de Nooren voor hun steun na het overlijden van zijn vader. De Noorse koning Harald overleed vrijdagochtend. Daarmee werd zijn zoon Haakon automatisch het nieuwe staatshoofd. Hij had vanwege de gezondheid van zijn vader zijn werk al een tijdje overgenomen als regent. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. Het gebeurde aan de noordkant van het station bij het IJ. De politie vermoedt dat aan het steekincident een vechtpartij vooraf ging. Tadej Pogacar heeft bij zijn val in de Ronde van Spanje zijn sleutelbeen en een botje in zijn nek gebroken. Ook liep hij een hersenschudding en schaafwonden op, meldt zijn ploeg. Zijn toestand is stabiel, maar vanwege de hersenschudding kan hij nog niet worden geopereerd. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten wegens een valpartij of ziekte. Het weer, vanavond best wisselvallig, later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

massive.

0: knuppelig.
1: Zoek naar een bil om te wassen, kijk links. Zoek naar een bil om te wassen, kijk rechts. Zoek naar een bil om te wassen, kijk links. Rechts, rechts, links. Zoek een bil en was, was, was, was, was.

0: bent met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wilt promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads, your city, your sound.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city.

0: /Phonics. Start Monster. Dromen is goed, starten is beter.
1: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
0: Start Monster. Lomen is goed. Starten is beter.
2: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
3: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
4: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
3: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
5: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.

Annette Schut met het NOS-journaal. De nieuwe Noorse koning Håkon heeft voor het eerst zijn volk toegesproken. In de speech, die live werd uitgezonden op de Noorse televisie, sprak hij zijn dank uit. "Bedankt dat je zo'n goede vader was," zei hij. Ook bedankte hij de Nooren voor hun steun na het overlijden van zijn vader. De Noorse koning Harald overleed vrijdagochtend. En daarmee werd zijn zoon Håkon automatisch het nieuwe staatshoofd. Hij had vanwege de gezondheid van zijn vader zijn werk al een tijdje overgenomen als regent. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. Het gebeurde op de Ruiterkade aan het IJ, aan de noordkant van het station. De politie vermoedt dat aan het steekincident een vechtpartij vooraf ging. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn inmiddels weer thuis, zegt de burgemeester van Oldebroek, waar Wezep onder valt, tegen Omroep Gelderland. Het gaat om 16 mensen, onder wie ook de bestuurder van het bestelbusje, die bij het ongeluk het zwaarst gewond raakte. Het ongeluk gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Een touringcar met tientallen Duitse scholieren botste door nog onbekende oorzaak op een bestelbus. De touringcar kwam op zijn kant terecht, de bestelbus brak door midden. Het weer. Vannacht komen er vooral in het noorden en westen buien voor. Aan de kust soms met onweer. De temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen wolken, zon, buien en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: event, merk of actie wil promoten? Wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je logo, website en marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085-06-06-550 of ga naar startmonster.nl/funnix. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
3: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
4: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
5: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
6: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
5: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
7: In deze dramaserie volgen we de levens en uitdagingen van de studenten van het Stadse Fort Alpha en het provinciale MBO Oostland. Door een ingrijpende fusie komt alles onder druk te staan. Vriendschappen, liefdes en toekomstplannen.
8: Alpha studenten luisteren niet naar Oostlanders.
7: Stream Fort Alpha, nu gratis op NPO Start.
9: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een ongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe het met de 5 overlevenden gaat is nog onduidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. In Meeden in Oost-Groningen woedt brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt vooralsnog niet tot stroomuitval. De brand woedt in een schakelaar boven het hoogspanningsstation in Meeden. De Noord-Hollandse politie is de afgelopen middag druk geweest met een man die in Heemskerk 2 supermarkten heeft overvallen. Hij bedreigde mensen met een mes en sloeg daarna op de vlucht. De politie verspreidde een signalement via Burgernet. Na zijn tweede overval in Heemskerk werd de man tijdens zijn vlucht door een auto aangereden, waardoor de politie hem kon aanhouden. De man is met hoofdletsel naar het ziekenhuis gebracht. Ajax is hard op weg om Sofyan Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder is transfervrij, nu zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij gaat bij Ajax waarschijnlijk voor 2 jaar tekenen. Eerder speelde Amrabat bij FC Utrecht en Feyenoord. In de Eredivisie heeft NEC met 3-1 gewonnen bij PEC Zwolle. 3 van de 4 doelpunten kwamen voort uit een penalty. Een 4e strafschop ging tegen de lat. Eerder op de avond won Excelsior thuis de stadderby tegen Sparta met 2-1. En AZ verstevigde zijn positie als koploper door in eigen huis met 5-2 te winnen van Go Ahead Eagles. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Massadonor Simon zegt zeker 199 kinderen te hebben verwekt. Dat is veel meer dan de 121 waarvan tot nu toe sprake was. In een brief aan de ouders, die in handen is van Nieuwsuur, geeft hij een gedetailleerd overzicht per jaar en regio. Van de 199 kinderen werden er 27 in het buitenland geboren. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn. Hij had dat naar eigen zeggen niet door en noemt de zorgen en boosheid van ouders terecht. Ook heeft hij er spijt van dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Volgens Simon is er op dit moment nog één vrouw zwanger door hem. Nieuwe spermadonaties zegt hij niet meer te doen. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe het met de 5 overlevenden gaat is nog onduidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. De nieuwe Noorse koning Håkon heeft voor het eerst zijn volk toegesproken. In de speech sprak hij zijn dank uit voor zowel zijn overleden vader als het Noorse volk. De Noorse koning Harald overleed vrijdagochtend. Daarmee werd zijn zoon Håkon automatisch het nieuwe staatshoofd. De speelschema's voor de Europa League en de Conference League zijn bekendgemaakt. Van de Nederlandse clubs komt AZ als eerste in actie. Op 16 september spelen de Alkmaarders uit tegen Sunderland. Een dag later speelt NEC in Turijn tegen Juventus. Dat is allebei in de Europa League. In de Conference League speelt Ajax op 15 oktober zijn eerste wedstrijd in Kroatië tegen Hajduk Split. En Twente speelt diezelfde dag thuis tegen FC Thun uit Zwitserland. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.